0: Dekkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Dekkens.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Dit is de muziek van

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er komt een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië en wordt nu onderzocht of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte, personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren en het vliegtuig te landen. Webwinkels hebben binnenkort een alternatief voor Ideal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals Ideal heeft krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van een leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. En dan nu het weer van Weer Online. Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
1: Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht. Dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. En dan nu het weer van Weer Online. Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
5: Ik heb alles wel gezien op al.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Mensen met een biculturele achternaam krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van UWV. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1Vandaag. Werknemers van de instantie sloegen vorig jaar al alarm over de discriminatie. Uit onderzoek van UWV zelf bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van de basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president, zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig met enkele wolken en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van...

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Uitkeringsinstantie UWV deelt bij fraudeonderzoeken sneller en hogere boetes uit aan mensen met een biculturele achternaam. Volgens de AD en Eén Vandaag blijkt dat uit intern onderzoek, nadat medewerkers vorig jaar al aan de bel trokken over de discriminatie. Het bestuur van het UWV wist dit al maanden. Alleenstaande kopers zijn steeds succesvoller op de woningmarkt, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam de afgelopen maanden toe, die van stellen nauwelijks. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Honderden scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Eerder liepen sommige demonstraties uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En Oranje gaat aan kop in de Nations League pool na de 2-1 winst op Servië gisteravond. Concurrent Griekenland heeft evenveel punten, maar maakte minder doelpunten dan wij. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League staan in november op de planning. En dan het weer van Weer Online. Er kan plaatselijk dichte mist zijn, maar die verdwijnt snel weer. Daarna veel zon met maar enkele wolken en 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
4: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
5: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Zo, klus klaar?
9: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
8: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
9: Hoe dan?
8: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
9: Mag wat kosten zeker?
8: Maar €15 per maand.
9: Echt? Hoe heet het?
8: Ik app het je wel even.
9: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
18: Een hele goede morgen. Het is 6:04 op deze maandagochtend, 5 oktober vandaag, bij de ANWB deze morgen. Bianca, goedemorgen.
0: Goedemorgen Lars. Ja, de ochtend begint mistig in een groot deel van het land. Behalve in het noorden, maar verder moet je dus rekening houden met dichte mist vanmorgen vroeg. Er staat ook al één file die bij de Zuurhofbrug op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Heb je nu bijna een kwartier vertraging door de afgesloten rijstroken daar. En Flitsmeister meldt ook al flitsers. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 3,7. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 5,9.
18: Dankjewel Bianca, tot zometeen weer.
0: Tot zo weer.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Las van Dijk. Zo, dan kunnen we beginnen met deze maandagmorgen. Jouw tekst of audio-appie is weer dan welkom. Draaien wij zometeen Mart Hoogkamer.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Dreadlocks ouder en wijzer daarvoor. Kroegen in de hemel, Mart Hoogkamer.
1: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
2: Goedemorgen. De Sowieso Ochtendshow.
0: Zo dan, hele goede morgen. Het is 12 minuten over 6 op deze maandagmorgen. Het weekend hebben we weer achter de rug. En er staat weer een kakelverse week voor ons voor de boeg. Met vandaag op zich al prima weer. Ja, deze morgen dus nog wat mistig in zo goed als heel het land. Alleen in het noorden, daar hebben we geen mist. Verder vandaag een zonnige dag. Temperaturen tot de 21 graden vandaag. Morgen nog een beetje hetzelfde, dan vanaf woensdag zal het wat natter gaan worden. Dus dat is hoe deze week zal verlopen, althans dat zijn er voorspellingen. Temperatuur neemt ook een duik of lucht na woensdag. Hebben we gemiddeld van zo'n 13, 14 graden. Ja, dat hebben we vandaag dan weer niet. Even naar het nieuws van deze maandagmorgen dan. Het gaat over de Stoptoberbus. Die Support Tour die staat vandaag van 11:30 tot 14:30 op de planning op het Eendrachtsplein in Rotterdam. Onder andere Patty Bart en Remy Bonjansky die moedigen mensen aan die deze maand proberen te stoppen met roken. Nou, staat Patty dan voor je? Dan was ik ook direct gestopt als ik rookte dan. Meer nieuws voor deze maandag. Het gaat over de goksite Polymarket. De Amerikaanse goksite maakte gisteravond laat bekend naar de rechter te gaan stappen, omdat het verboden is in Nederland. Daar zijn ze het niet mee eens. De kansspelautoriteit ziet de website Polymarket als een goksite zonder vergunning. Het bedrijf noemt zichzelf juist een financieel product. Ja. Nou, dat is een mooie titel. Er kan echt op alles gegokt worden bij Polymarket. Denk ook bijvoorbeeld aan politieke uitslagen. Ook daar kan je dan je geld op gaan inzetten. Ja, en vandaag start de week van de toegankelijkheid. Van vandaag tot en met zondag draait het landelijk om toegankelijkheid voor mensen met een beperkte of chronische ziekte. Dit jaar ligt extra nadruk op toegankelijke zorg. Verspreid door het land staan daarom dan ook activiteiten op de agenda in de week van de toegankelijkheid. Dat voor deze week, dat voor vandaag. Kunnen wij verder met het ochtendprogramma, doen we zo met de rodeo's. Een oude zon en maan, mooi.
2: De Sowieso Ochtendshow.

Rutger van Barneveld. Ja, ik wil ook wel eens wat te zwoele zomernachten. Daarvoor muziek van de Rodeo's, Zon en Maan. 7:10. Tijd voor onze Ad met de spreuk. Ad, goedemorgen.

0: Dan begint de dag zonder zorgen.
1: Ja, precies.
0: Maar dan ook met deze breuk. Wanneer je volledig aanwezig bent en je aandacht richt op wat mooi is,
1: ja,
0: worden zelfs de alledaagse dingen
1: bijzonder.
0: Buitengewoon.
1: Buitengewoon.
0: Nou, dan moeten jullie het bedoelen vandaag. Ik zou zeggen, prettige morgen en welterusten.
1: Ja, welterusten al. Dankjewel en tot morgen. Buitengewoon, ja, dat is een mooi woord. Voegen we weer even toe aan ons repertoire. Goed, gaan we even verder duiken in de app van Radio NL. Daar is het al gezellig.

0: hebben het weekend achter de rug. Het lekkere weekend, een sportweekend met voor Nederland positieve uitslagen. Ook de Formule 1 gistermorgen, die zou eigenlijk om 9 uur beginnen. Nou ja, goed, dat werd 10:50. Hè? Dus dat was lekker wakker worden gistermorgen. Had allemaal te maken omdat de baan waar ze op zouden rijden nog te nat was. Nou ja, goed, dat was natuurlijk nog wel zo. Uurtje later zouden ze dan daadwerkelijk gaan beginnen. Waren er problemen met de auto's? Hele bijzondere problemen. Sinds dit jaar hebben ze namelijk nieuwe regels bij de Formule 1. En er zit ook een extra stukje technologie in. Wat ervoor zorgde dat sommige auto's geen gas meer konden geven. Dat is bijzonder. Ja, toen hebben we toch een uur stilgelegen. Nou ja, goed, uiteindelijk hebben ze gereden. En is Max Verstappen eerste geworden. Allereerste overwinning van het seizoen. Die kan niet op zijn naam schrijven deze keer.
1: Goedemorgen, ja. Arjen Doel is ook weer bij. Hoppie, hoppie, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maandag, ja. Afgelopen weekend lekkerder met de jongens in de muis. Keer is anders. Dus, ja. Dus we gaan vandaag weer gas geven. Zeg, zet hem op.
0: En een mooie dag, Arjan. Succes dan vandaag.
2: Goedemorgen, dat is hier Koen Zingen natuurlijk. We zijn op weg naar Heerenveen weer. Dus anderhalf uur in auto. Dus, maar we gaan lekker naar de koffiepot. Ik heb bijna zin, dus we blijven lekker lang zitten daar. Dat doet de Timmerlui ook.
0: Ja.
2: Dus ik pas mij wel aan. Ik kan dat heel goed. Dus ik zeg, mensen maken een mooie dag, dat doe ik ook altijd. Ik zeg, groetjes en tot morgen.
0: En tot morgen. Komt er een fotootje binnen van Arthur Krimpen aan den IJssel. Die is ook alweer van de partij Goedemorgen. Stuur een foto van zijn vrachtwagen. Vrachtwagen. Met een skyline op de achtergrond. Ja, mooi. Happy van Diana, goedemorgen. Lekker weekend achter de rug. We hebben de verjaardagen van ons gevierd. Nou, kijk eens. En Delano is ook van de partij. Delano, goedemorgen.
3: Goedemorgen, lesje. Zijn we weer na 4 weekjes. Alle pappadagen zitten er weer op voorlopig. Ik heb nog voorlopig op vrijdag. Maar ja, we mogen weer. Gelijk weer naar Meppel. Pokka in het Rijn. Dus graag even een mooi liedje van André Hazes of zo. Dan
0: kan
3: ik weer even inkomen. Even
0: ja, precies.
3: Rititi.
0: Tot morgen dan, Delano. Mooi dat je er weer bent, jongen. Goed. Vandaag een mooie dag, deze maandag. Want die maakt namelijk kans op een boerinnenkalender. Ja. Of een boerenkalender. Het is maar net waar de voorkeur naar uitgaat natuurlijk. Maar dat gaan we deze keer in het

0: Nou dan, hoor je de oproep, dan mag je een appje sturen met daarin het woord kalender. Win je zo'n boeren- of boerinnenkalender?
1: Jazeker.
0: Nou ja, goed. De boerinnenkalender hou ik hier zelf natuurlijk.

0: deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
2: Zelfs de koe zegt het. Kaas uit Twente. Donders lekkere kaas, worst en lekkernijen. Als je dit proeft, ben je alvast erin. Bestel snel op kaasuitwente.nl. Dat is donders lekker.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: De G op zoek naar pellets?
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
11: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackcar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
12: Oh, wat doe je elke keer met mij?
11: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Rauw kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Rauw trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Rauw app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio Rauw. Altijd aan.
18: De Radio NL Weerinformatie wordt u aangeboden door de kozijnen, rolluiken, raamdecoratie en veranda's van Dobbenberg. Kwaliteit, deskundig advies, goede service en vakkundige montage voor een lage prijs. Dobbenberg.nl.
19: Radio NL
3: Weerbericht.
14: Vandaag beginnen we de dag met wat mist, behalve in het noorden van het land. Verder staat er een droge dag op ons te wachten met aardig wat zonnestralen. Zeker in het midden en het zuiden is de zon aanwezig vanmiddag. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden. De temperatuur morgen zo goed als hetzelfde als vandaag. In het noorden dan wel kans op wat lichte regen. Goed, gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan.
19: Bij uitkeringsinstantie UWV worden mensen met een niet-Nederlandse achternaam gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Het UWV zou er ook niks aan doen. De directeur van een school in Amsterdam heeft de afgelopen jaren voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijfjes van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. De vraag is of al het werk ook is uitgevoerd. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelde gisteravond tegen Servië zijn 100ste interland en zei dat hij trots was. Als klein jongetje zie je Oranje en zo vaak spelen is niet voor iedereen weggelegd. Nederland won met 2-1.
14: Ja, gelukkig met 2-1, want het was nog niet dat het van een leien dakje afging. We waren wel de betere, maar afmaken, hoe maar. Verkeersinformatie van de ANWB, dat krijgen we deze morgen van Bianca. Goedemorgen.
20: Goedemorgen Lars. Ja, de spits is al begonnen en de meeste vertraging heb je op de A15 van Rotterdam naar Europort bij de Zuurhofbrug. Daar zijn natuurlijk rijstroken dicht. Je staat daar nu 20 minuten vast. Het is ook al wat drukker op de A4 naar Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet sta je 10 minuten in de file. En er zijn werkzaamheden van start gegaan aan de A6. Daardoor loopt het vast op de N352 van Urk naar Vollenhoven voor de aansluiting met de A6. Daar sta je nu een half uur in de file. En Flitsmeister meldt ook flitsers. Op de A6 van Lelystad naar Muiden bij 62,3. En op de A65 van Den Bosch naar Tilburg bij 3,8.
14: Het is nog natuurlijk lang niet tijd voor Sinterklaas, maar ik zie het toch een beetje als strooigoed. We hebben aardig wat kalenders in de aanbieding, Bianca. Boerinnenkalenders, boerenkalenders, die geven we alvast weg.
20: Boerenkalenders?
14: Ja, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn natuurlijk. Hè?
20: Nee.
14: Die geldt voor het hele jaar, 2027.
20: Wat daar kan komt ik, een run op, denk ik.
14: Oh ja, goed. Nu het nog wel aanwezig is. Wat kan ik voor je noteren?
20: Een boerenkalender.
14: Ah, komt goed uit.
20: Dank je.
14: Blijft die van mij ook nog over. Ja. Tot zometeen, Bianca.
20: Tot zo.

0: zo lala. Het leven is een kermis, daarvoor Hard to Get. Muziek van Damien van Os.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: 7:10, hele goedemorgen. Zometeen is het alweer tijd voor Tini. Onze Tini van de receptie die er een liedje voor ons zal gaan lallen. Aan jou de vraag om dan even goed mee te luisteren. En de titel van de plaat in te sturen via de app van Radio NL. Ze is goed gemutst vandaag. Dat zei ik afgelopen vrijdag ook, maar... misschien vandaag nog wel beter dan vrijdag. Je heeft een fantastisch weekend achter de rug, geloof ik. Goed, even naar het nieuws van vandaag. 10 jaar, 10 maanden en 1 dag. Zo lang hebben treinreizigers erop moeten wachten. Maar vandaag is het zover. De trein tussen Groningen en het Duitse Leer rijdt weer. De trein van Arriva rijdt ieder uur. Het is bijna 11 jaar geleden dat de laatste trein tussen Groningen en Leer reed. Het was namelijk dat er een vrachtschip tegen de voormalige Friesenbrücke aanbotste. Een spoorbrug over de Eems. Nou ja, goed, dat is wel handig dat die brug intact is natuurlijk. Na jaren van gesteggel ligt die nieuwe Friesenbrücke sinds 2024 alweer op zijn plek. Nou zijn er test- en instructieritten geweest. En de eerste trein met passagiers is deze morgen dan onderweg naar Leer. Nou, die hebben er even moeten wachten. En dan denken dat we met de Merwedebrug slecht getroffen hebben. Dat duurt ook nog eventjes natuurlijk, maar geen 10 jaar, denk ik. En toch?
2: Goedemorgen! Nou, het is weer maandag, hè. We hebben weer een druk weekendje gehad. Allemaal van die klusjes waar je in huis moet doen, hè.
0: Ja, tuurlijk.
2: Een pangen en die hele rattenplan. Dat is allemaal, opdrachtjes, hè, van de vrouw. Nou, maar ja, nu weer aan de slag. Dus we gaan eens kijken op het werk. Nou, ik zou zeggen, iedereen een fijne werkdag. Ciao de Baco, Ritti, Laske, fijn uitzending, jongen. En draai iets van de Dutch Boys, hè.
0: De Dutch Boys.
2: Nou, ik zou zeggen, tot morgen.
0: Tot morgen, Andreas. En een mooie maandag, beautiful Monday. 5 oktober vandaag. Zover zijn we alweer, zeg. Happy van Pierre. Die laat even weten dat hij erbij is. Bij is met een fotootje. Die is ook alweer vroeg van de partij. Lekker hard aan het werk. Diana die is erbij. Sjouk die meldt zich om naar een mooie dag. Na een lekker fijn weekend met prachtig weer achter de rug. Ja, dat is ook nog eens even zo. Dat wist ook nog even mee te pikken. Hè? En het zou eigenlijk na dit weekend al over zijn met het mooie weer. Maar ja, vandaag treffen we het gewoon nog een keer. Hè? Flora Flitsertje, Rines, goedemorgen.
3: Hoi! Los hier wel een club wakker, mensen. Ja, ja, ja, het is hier weer. Maandag morgen. Ja, ja, we zijn weer lekker aan het stoepen. Weer het in België. Ja, wild beetje. We komen eraan. Mensen maken een mooi dagje van. Hop, hop, hop.
0: En gas erop.
3: Laat en gas
0: erop. Hop, hop. Tot morgen, mamie. Tot morgen. Komen er veel appjes binnen over die kalender. Ja. Annika zegt, nou doe mij ook maar zo'n boerenkalender dan, vanuit Groningen. Maar gaan we later deze morgen gaan we ze weggeven. Dan komt dat goed. Verwacht zo 7:50, 7:45 zo ongeveer. Dat ongeveer het tijdstip is dat we de eerste weg gaan geven. En je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn natuurlijk, daar niet van. Maar hoor je de oproep, dan mag je kalender in gaan sturen. Goed. Is het alweer tijd voor onze Tini van de receptie? Jazeker, 7:15. Dus daar moeten we niet te lang mee wachten. Hè? Zijn we 10 seconden te laat, dan krijgen we dat te horen van onze Tini natuurlijk. Zij staat op tijd. Aan jou de vraag om goed te luisteren en eens eventjes te achterhalen welk liedje het ook alweer is. We zoeken de titel van de plaat. De artiest mag je achterwege laten, tenzij dat je juist helpt. Maar alleen de titel, dat is al voldoende. Ja, la, la, la, goed. Doe schordijn dat zal gaan sluiten en dan gaat de kraan stromen. Komt-ie.

Ja, precies. Ja, la la la la. Onze Tini van de receptie. Vraag aan jou is, welk liedje is het ook alweer? Titel van de plaat mag je doorsturen via de app van Radio NL. Draaien wij in de tussentijd muziek van de koning hemzelf.

Jo van der Graaf en maak me nou niet gek daarvoor. Mijn naam is Jannes. We hebben onze Tini van de receptie horen lallen. Elke morgen om 7:15 zingt ze haar liedje. Aan jou de vraag om dan de oren te spitsen, goed mee te luisteren. De vraag is, welk liedje is dit ook al?

0: En daarvoor aan de telefoon Ties, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanuit Leenden, als ik het goed heb.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, kijk eens, lekker weekend achter de rug, Ties.
1: Ja, zeker. We zijn een vriendenweekend geweest, dat is wel zomaar goed.
0: Ja, dat, nou ja, als het zonnig is, dan is iedereen ook een stukje vrolijker, hè?
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, en weet je trouwens ook, ja, dat is eventjes een kanttekening hoor. Ik weet niet of het ook bij jou effect heeft, maar als het zonniger en warmer is, dan ligt het libido van de gemiddelde Nederlander ook wat hoger.
1: Oh, nee, dat weet ik niet.
0: Nou, had gekund natuurlijk, hè. Had gekund. Hey, Ties, het is vandaag maandag, voor de meesten een moeilijke dag. Hoe hangt die er bij jou in?
1: Ja, ik wel goed.
0: Ja, wel goed. Weinig te klagen.
1: Ja, ja, dus dat zal ik nog niet doen, hè.
0: Nou ja, dat, precies. We bellen je niet op te klagen natuurlijk. Het is geen klaaglijn hier zo. Maar...
1: Nee, dat is niet waar.
0: We hebben deze morgen wel de vraag, wat zingt onze Tini van de receptie? Elke ochtend is het de nachtegaal van de vroege morgen. En jij denkt het te weten, wat dit moet voorstellen, zeg maar. Dat gelal.
1: Ik denk dat het Tinto de Verado is.
0: Tini de Verado.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Hè? Anders hadden we je niet gebeld.

0: Tinto de Vedano. Was hij lastig, Ties? Of had hij nogal wat moeilijker gekund?
1: Ik had de mic meteen in de gaten.
0: Oké. Okay. Nou, ik zal het meenemen in de briefing. Ja, dan geef ik het even door aan de opgave van morgen voor onze Tini.
1: Dat is helemaal goed.
0: Dankjewel voor het meespelen, Ties. Hele mooie maandag en succes vandaag.
1: Ja, dankjewel.

0: Bericht van Theo uit Den Helder. Ik hoor het nog niet dat Tinto de Verano en Tini van de receptie dat. Kleinigheidje natuurlijk. Iets voor zeven en we kunnen er nog eentje doen.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van open gehaald?
0: Een mooie ouwe van Cozy Albert.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl.
3: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Ook krijgen ze vaker een boete. Medewerkers van kleur zijn daarom ook bij het UWV vertrokken. Ook omdat er niets aan wordt gedaan. Er is sprake van een giftige sfeer, zeggen ze. De directeur van een school in Amsterdam heeft allerlei opdrachten gegeven aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Het ging om zeker €1 miljoen. Het geld was bestemd voor onder meer creatieve en sportactiviteiten. Medewerkers zeggen dat niet is terug te vinden of die ooit zijn uitgevoerd. Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. En Virgil van Dijk kreeg gisteravond cadeautjes na zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat won met 2-1 van Servië en Van Dijk zei dat 100 internationals niet voor veel spelers is weggelegd. Ik wil op en buiten het veld een constant niveau blijven halen, zei hij. Van Dijk kreeg onder meer een horloge en een gouden schaal. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
19: Hey, jij daar, in die vrachtwagen. Hoeveel uur zit jij deze week op de snelweg? Nog steeds die lange, saaie ritten? Bij Bruil rij je anders. korte afwisselende ritten in je eigen regio, vaste werktijden en geen fysiek zwaar werk. Op de bouwplaats kijken ze uit naar jouw komst. Ook overdag rijden en 's avonds gewoon weer naar huis? Neem dan nu de afslag en start als mixerchauffeur bij Bruil. Solliciteer direct via werkenbijbruil.nl.
2: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
20: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
15: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
23: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
26: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaze, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
27: 6:07, een hele goede morgen bij de ANWB deze ochtend. Bianca Damink, goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars. En deze ochtend ook wat mist, met uitzondering van het noorden van het land. Maar hou daar nog even rekening mee als je de weg op gaat. Dichte mist her en der. En wat opvalt is een pechgeval op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg staat die. Kost je een half uur extra vanaf Rosmalen. Er is één rijstrook dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort sta je voor de Stuurhofbrug 20 minuten vast. En het is druk op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. Daar heb je ook 20 minuten tijdverlies. Flitsmeister meldt flitsers. A4 Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 3,7. En op de A6 van Lelystad naar Muiden bij 62,3.
27: Bianca, dankjewel. Tot zo weer.
3: Tot zo.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Lars van Dijk.
27: Met zometeen het officiële keuzemoment van deze maandagmorgen. En muziek is onderweg van Monique Smit.
28: Dit is de muziek van

Koningsmit, ik wil je helemaal zojuist bij Radio NL. Zometeen hebben we de twee liedjes voor je die we tegenover elkaar zetten in het keuzemoment van deze maandag. Eerst even kijken naar het nieuws van deze 5 oktober. Het gaat onder andere over het mooie weer van deze dagen. Vandaag en morgen mogen we de vruchten er nog even van plukken. Temperaturen tussen de 19 en de 23 graden vanaf woensdag. Ja, dat zou een beetje het kantelpunt moeten zijn. Dat zijn de voorspellingen voor nu. Dan zal het ook wat meer gaan regenen. Andere zaken voor deze maandagmorgen. In Maastricht worden de prestigieuze Michelinsterren weer uitgereikt aan restaurants. Op dit moment telt Nederland 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. En behalve deze reguliere Michelinsterren, zo worden ze genoemd, worden ook andere onderscheidingen uitgereikt, zoals de Bib Gourmand. Ja, dat is voor de snelste eter, denk ik. Nee, weet niet, maar daar gaan ze zich vandaag over buigen. Gaan ze zich beter mee houden. Meer zaken voor deze maandag. Er staat namelijk meer op de boeg, voor de boeg. De winnaars van de Nobelprijs voor de geneeskunde worden namelijk ook bekendgemaakt. De eerste Nobelprijs van dit jaar. Ja, en dan nog even terugkijken naar afgelopen weekend. Het sportweekend, de Formule 1 met Max Verstappen, die zijn allereerste overwinning van het seizoen wist te noteren. Na heel erg lang wachten en het tonen van enorm veel geduld is het dan uiteindelijk een keer goed uitgepakt voor Max. Met zijn eerste plaats in de race van Malaysia. Dat zit nog een klein dingetje tussen. Kleine rijtje. Volgende week dan rijden ze weer. We zitten in dubbele tijden. Dubbele moeilijke tijden. Het is namelijk echt hard racen. Ook van locatie naar locatie. Ze hebben namelijk meerdere triple headers. Zoals dat dan heet. Hè? Dat ze 3 weken achter elkaar rijden. En dat is best wel vermoeiend, kan ik me voorstellen. Goed, kunnen wij naar het keuzemoment van deze maandagmorgen. 2 liedjes die op een manier iets met S te maken hebben. De S-band zetten we namelijk op keuze A. En een beetje is voor de sound selection. Nou, hé, daar hebben we hem. De Mississippi zetten wij op keuze B. Aan jou de vraag om een appie door te sturen met daarin je muzikale voorkeur. De letter A of de letter B in een tekst of een audiobericht. Kunnen we zometeen alles bij elkaar optellen. Kijken welke van de twee er als winnaar uit de bus mag gaan komen. Keuze A voor deze. Want jij...

0: is A voor de jaargetijden. En een beetje is voor de gorddroge Mississippi.
1: De winter was zo mooi als de Mississippi in de zomertijd.
0: De sound selection zetten we vandaag op keuze B. Haat je of een beetje? Welke van de twee wil je graag horen? Jouw voorkeur mag je dus doorsturen via...

0: Keuze A voor de jaargetijden van de S-band. En keuze B is deze ochtend dan voor de Sound Selection Mississippi.
1: Was met Fred Loosdrecht een beetje.
0: Beetje, kijk eens. Staat genoteerd, dankjewel. Aan jou de vraag om ook eventjes van je te laten horen via de app van Radio NL. Doen we voor het officiële keuzemoment van deze maandagmorgen. De S-band tegenover de Sound Selection. Draaien we in de tussentijd, mag ik het bijna zeggen, een vergeet me liedje. Muziek van Linda Lee en... Pom pom pom.

Het is ons juist bij Radio NL. Het keuzemoment is vandaag voor een A'tje op de S-band en B voor de Sound Selection. Welke van de twee wil jij graag horen? Eén samen wel,

Samuel Welten samen met Russo zojuist bij Radio NL en hun liedje Boom. Goed, wij zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. En jouw stem is van harte welkom in een tekst of een audio-appie of via een tekst of een audio-appie in de app van Radio NL. Aatje is deze morgen voor de S-band Jaargetijden. En keuze B is voor de Sound Selection Mississippi. Welke van de twee mag het worden? Met een minuut ongeveer. Dan gaan wij de stemmen bij elkaar optellen. En nou ja, zoals het altijd geldt met stemmen, de meeste stemmen die gaan we draaien in zijn geheel. Eerst laten we je ze nog eventjes kort horen. Keuze A voor Jaargetijden van de S-band dus. Waar?

0: keuze A. En keuze B is voor Mississippi van de Sound Selection.
1: De winter was zo mooi als de Mississippi in de zomertijd. Ik dacht nog even, en ik ben haar kwijt.
0: En Aatje, of een beetje mag je insturen.
1: Samen in de auto gingen wij op weg naar de grote stad.
0: Keuze B voor de Sound Selection en Mississippi. Wij gaan stemmen tellen. Met een minuut ongeveer komt de winnende dan daadwerkelijk op de radio. Daar gaan we. Appie van Erik uit Westerbork. Goedemorgen. Aatje voor mij vandaag. Dan is het Bassie. Goedemorgen.
2: Oh, gelas. Hey, Bassie Berg hier, hoor. Doe maar een beetje vandaag. Een beetje. Ja, dat is hem. Hey, groetjes in de pot, vinders.
0: Marnikie van het Asten. Goedemorgen. Speel vanavond nog even mee, daarna 2 weken vakantie. We gaan voor keuze B. Genieten van Mark. Peter uit Opheusden, die gaat voor een beetje. Een appie van Pieter vanuit Slootdorp. B voor mij. Wesley uit Drachten, die gaat daarin tegen voor keuze A. De S-band. Timo, goedemorgen.
3: Ongelassie. Vandaag een A-A-A-tje. Groetjes uit de Kapo's.
0: Ja, een B van Mark vanuit Wieringerwerf voor de Sound Selection. Ellie uit Weidewormer, die gaat voor keuze B. Dan is het een A-tje van Arnie uit Bovenkarspel. Sander uit Zutphen, die gaat voor keuze A. Een bericht vanuit Kaatsheuvel. Heuvelgrat, goedemorgen.
4: Goedemorgen, doe maar keuze B, B, B.
0: Beetje ook voor Danielle vanuit Elshout. Dan is het een A'tje van Mark uit Almelo. Keuze A voor Diana vanuit Haaksbergen. Angela uit Beverwijk, die gaat voor keuze B. Dan is het een A'tje voor Michel. Michel vanuit Raalte. Dan is het een B voor Luc vanuit Slootdorp. Is het nog een appie van Niels. Goedemorgen.
5: Morgen, Las. Doe maar een A'tje. Een groetje aan Bassie Bergen. Basjol.
0: Linda vanuit Kampen. Goedemorgen. Voor mij een B'tje. En volgens mij is het ook een Sound Selection geworden. Maar het is nou niet alsof een van de twee echt met kop en schouders erbovenuit stak. Dat kan weer niet. Maar goed, hè. De meeste stemmen zijn de meeste stemmen natuurlijk. Morgen misschien eens even kijken of we daar... ook daadwerkelijk een notulisme kunnen krijgen die het eventjes opschrijft.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Ja, ja, kom naar het gezelligste casino van Apeldoorn en omstreken. Casino Cashino in Apeldoorn-Zuid. Beproef je geluk bij een van onze fruitautomaten of speel een spelletje aan de roulettetafel. Altijd volop gratis parkeergelegenheid. Een avond vol plezier en kansen. Tot ziens bij Casino Cashino Apeldoorn-Zuid. Aan het Hofveld 2. Toegang vanaf 18 jaar.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
8: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, de Havenzangers, de Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio RL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio RL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio RL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio RL. Altijd aan.
17: De Radio NL weerinformatie wordt u aangeboden door de kozijnen, rolluiken, raamdecoratie en veranda's van Dobbenberg. Kwaliteit, deskundig advies, goede service en vakkundige montage voor een lage prijs. Dobbenberg.nl.
18: Radio NL.
19: Weerbericht.
20: Vandaag op zich wel een mooie dag. We beginnen een beetje grijs en mistig. Maar in het zuiden en het midden van het land, daar zal de zon vandaag volop aanwezig zijn. Het blijft overal droog. Temperatuur vandaag tussen de 19 en de 23 graden. Morgen in het noorden kans op wat lichte regen. Aan de temperatuur valt helemaal niks. Dus nou ja, het zijn nog twee mooie dagen. Vanaf woensdag dan zal het wat frisser en wat natter gaan worden. Goed, we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het UWV geeft vaker een boete aan mensen met een niet-Nederlandse naam en die is ook vaak hoger. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Medewerkers van kleur vertrekken zelf ook omdat ze zich gediscrimineerd voelen. Ja, 21 en SGP willen opnieuw versterkte gebedsoproepen van moskeeën beperken. Na een blokkade door de Raad van State is hun voorstel aangepast. Partijen zeggen dat dominees ook geen megafoon gebruiken. En een Amsterdamse schooldirecteur gaf voor zeker €1 miljoen opdracht aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Medewerkers betwijfelen of de betaalde activiteiten ooit zijn uitgevoerd.
20: Ja, dankjewel. Dan Bianca bij de ANWB. Bianca, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Lars. De spits is in volle gang met de meeste dagelijkse files in Noord-Brabant en Gelderland. Het is ook behoorlijk druk op de A2 vanmorgen van Den Bosch naar Utrecht. Want daar sta je nog bijna een half uur vast tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Stond ook even een pechgeval, maar de weg is wel weer helemaal vrij. Het is druk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 25 minuten heb je daar aan vertraging. En je doet er een kwartier langer over op de A50 van Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen Heteren en Ravenstein. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij 3,7. Op de A50 van Arnhem naar Os bij 162,3.
20: Dankjewel Bianca, tot zo weer.
19: Tot zo.
21: Radio NL.
22: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters de

0: meer dan verdient de Hollandse Nieuwe van deze week, Jan Wolters. En het is eigenlijk, ja, het is bijna eng, zeg maar. Omdat Jan, dat is de zoon van Jannes, mocht je dat toevallig gemist hebben. Alleen die beweegt ook gewoon exact hetzelfde. Gewoon met zijn dansje en zo, wat hij dan in de videoclip doet van het liedje. Dat is gewoon Jannes. Maar dan in een ander persoon of zo, ja.
1: Hey Lars, goedemorgen.
0: Oh ja, goed.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Hij is in elk geval niet van de melkboer. Dat is duidelijk vanuit dat liedje. Goed, wij gaan naar het dobbelspel van vandaag. Eerst even gauw de lijst met mogelijkheden doornemen voordat wij dat daadwerkelijk met de dobbelsteen zullen gaan gooien. Dobbelen wij straks nummer 1, dan zoeken wij een liedje dat gaat over vroeger. 2 is categorie vriendschappen. 3 gaat voor vakantieliedjes. Ja, dus een mooie dag om daarover te gaan discussiëren. 4 activiteiten die niet naast het zwembad mogen. 5 is nog een keer dobbelen. En met nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter M. Dat is dan de M van Maria, de M van mama. En we zien wat het wordt. Daar gaan we. Het is nummer 2 geworden. Dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie vriendschap. Och, hier mogen we even over nadenken natuurlijk.

spel van vandaag staat in het thema liedjes die gaan over vriendschap. Mocht je er een mooie mee kunnen verzinnen, mag je hem doorsturen via de app van Radio NL. Gaan we kijken waar we uitkomen. Draaien wij in de tussentijd. Geloven in het leven.

0: John Westen juist bij Radio NL. We zijn bezig met het dobbelspel van de maandagmorgen. En die staat vandaag in de categorie vrienden. Mocht je daar een leuk liedje bij kunnen verzinnen, mag je hem zeker doorsturen via de app van Radio NL. Dat is even een greep naar wat er zo al is binnengekomen. Vrij gauw zagen we Danny Christian.
1: Wij

0: Mijn Beste Vrienden. Happy van Eddie uit Wegelder Zanden. Nee, die gaat voor de vriendschap tussen de twee motten. Woon in twee motten. Mijn vriend van Tino Martin, zegt Robin vanuit Leek. En deze zag ook wel een paar keer voorbij komen. Danny de Munk, Vrienden voor het Leven. Als je het over vriendschap hebt.
1: Hielp ik je daarom
0: uit de grond. Natuurlijk.
2: Hazes.
1: Waar staan jouw vriendschappen niet zo groot?
0: Dobbelspel van vandaag staat in de categorie vriendschap. En als je daar een leuk of een mooi liedje mee kan verzinnen, mag je hem zeker doorsturen via de app van Radio NL. Ga gauw even kijken of we contact kunnen leggen met Pieter. Die heeft er eentje doorgestuurd in de categorie vriendschap. Kijk eens. Je kunt er best wel veel verzinnen trouwens.
3: Pieter!
0: Pieter! Goedemorgen, alles goed?
3: Goedemorgen! Jazeker!
0: Zeker.
3: Met jou ook?
0: Ja, fantastisch. Weekend voor achter de rug. Helemaal opgeladen voor de nieuwe week, hè?
3: Ja.
0: Hey Pieter, wij zoeken liedjes die gaan over vriendschap. En je weet dat je het goed hebt gedaan als er zeg maar een academie naar je vernoemd wordt, toch?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, wat mag het zijn voor het dobbelspel van vandaag, Pieter?
3: Ja, ik heb er twee. Ik weet niet welke van de twee je wil.
0: Ja, die man met de academie.
3: Hè?
0: Herman Brood.
3: Ja, Herman Brood en Ernie Vrienden.
0: Ja!
3: Als je wint.
0: Inderdaad. Dankjewel Pieter, mooie dag hè.
3: Ja hoor, fijne dag.
0: Dankjewel. Goed, we zijn nog niet klaar met het dobbelspel natuurlijk. Hebben we zometeen nog plek voor één liedje dat gaat over vriendschap. Wat kun je verzinnen en wat past misschien wel heel mooi achter muziek van Henny en Herman? Hey.

0: van BZB. Kom bijvoorbeeld Ronnie uit Milmer op de proppen. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL.
1: Ja, bedankt, was de kort, dat vergeet.
0: Ja, tuurlijk. Bedankt, mijn vriend. Mooi.
1: Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet.
0: En in de categorie liedjes die eigenlijk prima achter Henny en Herman aan hadden gekund. Het goede doel met vriendschap.
1: Vriendschap is een illusie.
0: Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor, Vrienden voor het Leven van Jan Smit.
1: Ik heb vrienden voor het leven.
0: Maar Jeffrey, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij wil graag een ander liedje dat gaat over vriendschap, maar dat wel van Jan Smit is.
2: Ja, van Gerard Joling, echte Vrienden voor het Leven.
0: Ja, tuurlijk. Dankjewel Jeffrey en een mooie maandag.
2: Ja, hetzelfde man.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en staakcaravans.
2: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op skodora.nl.
5: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op 1 nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
9: Het is kwart voor bier. Tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier. Sluit de deur.
8: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ga met

0: Uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Ze krijgen eerder een boete, zegt een tiental medewerkers en oud-medewerkers tegen het AD en 1Vandaag. De baas van het UWV is geschrokken en maakt excuses, maar zegt zelf ook onderzoek te doen om te kijken of er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. JA21 en de SGP proberen nog een keer iets te doen tegen versterkte gebedsoproepen van moskeeën. De Telegraaf schrijft dat de Raad van State een eerder voorstel blokkeerde, maar nu is het aangepast. De partijen zeggen dat dominees bij hun dienst ook geen megafoons gebruiken en dat moskeeën dat dus ook niet moeten doen. De dochter en schoonzoon van een schooldirecteur in Amsterdam zou bijna €1 miljoen hebben verdiend aan opdrachten van haar vader. Dat meldt het Parool. Ze stuurde rekeningen voor bijvoorbeeld cultuur- of sportactiviteiten in vakanties. Medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er ooit wel zijn geweest. En er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Vooral op het platteland en in het noorden werden er veel weggehaald. Mensen moeten daardoor verder lopen om het OV te pakken. Bijvoorbeeld omdat er minder haltes in een dorpje zelf staan en de bus eromheen rijdt. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Hey, jij daar, in die vrachtwagen. Hoeveel uur zit jij deze week op de snelweg? Nog steeds die lange, saaie ritten? Bij Bruil rij je anders. Korte afwisselende ritten in je eigen regio, vaste werktijden en geen fysiek zwaar werk. Op de bouwplaats kijken ze uit naar jouw komst. Ook overdag rijden en 's avonds gewoon weer naar huis? Neem dan nu de afslag en start als mixerchauffeur bij Bruil. Solliciteer direct via werkenbijbruil.nl.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: En, heb je de klus?
12: Nee, man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
7: Deddo. Zo simpel is het.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
2: En een hele goedemorgen, 7 minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Bianca, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Lars.
0: Er staan vrij veel dagelijkse files, vooral in Zuid-Holland, Brabant en Gelderland. In Zuid-Holland zijn ook nog extra problemen door ongelukken op de A4. Het ging mis van Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Zuid. Dat kost je 20 minuten extra. Van Amsterdam naar Den Haag sta je ook nog een half uur vast na een ongeluk bij Zoeterwoude-Rijndijk. Richting Den Haag kun je omrijden via Wassenaar, onder meer over de A44. Ook op de A4, maar dan van Rotterdam naar Antwerpen sta je bijna een uur vast. Tussen Tolen en Hogerheide door een ongeluk. Daar is de weg over een half uur vrij, verwacht Rijkswaterstaat. Verder ging het mis op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Rotterdam-Feyenoord. Vertraging is 20 minuten. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort is na een ongeluk weer vrij. Staat nog wel 10 kilometer file tussen Wezep en de afrit Elspeet. En Flitsmeister meldt flitsers op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 5,9. En op de A30 van Barneveld naar Ede bij hectometerpaal 18,2.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Maas van Dijk!
17: Met zometeen muziek van Emma Heesters. En we gaan het even hebben over de boeren-slash-boerinnenkalender die we weggeven deze week.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: van jou.
1: Emma Heesters met haar hartebrekers juist bij Radio NL. 12 minuten over 8. Goedemorgen, maandag vandaag, 5e van oktober. We zijn lekker begonnen met een nieuwe week, met een nieuw ochtendprogramma tot 9 uur deze morgen. Met zometeen nog jouw kans op een boeren- of een boerinnenkalender. Hey, afgelopen vrijdag was de presentatie daarvan. Rory die viel met zijn neus tussen de... Nou ja, met zijn neus in de boter, laat ik het zo even zeggen. Die was namelijk aanwezig bij de presentatie bij de boerinnen en bij de boeren natuurlijk. Hij heeft de avond van zijn leven gehad, geloof ik. En deze week geven we ze in elk programma weg. Zometeen mag je beginnen met appen. Het woordje kalender via de app van Radio NL kan er dus voor zorgen dat jij zo'n ding aan de muur kan hangen voor volgend jaar. Gaan we nog even verder naar het nieuws van deze maandag 5 oktober. Het gaat over de trein tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die rijdt namelijk weer. Treinreizigers hebben er lang op moeten wachten. In totaal heeft er 10 jaar, 10 maanden en 1 dag geen trein gereden. Kwam omdat een brug waar een vrachtschip tegenaan was gevaren, niet meer bruikbaar was. Nou, die is in ere hersteld, de Vriezenbrücke. Daar gaat het om. Sinds 2024 staat hij weer op zijn plek. Maar ja, goed, toen moest hij eerst nog even getest worden natuurlijk. Vandaag is de eerste dag dat daar weer gereden wordt. Andere zaken. Het gaat over uitgevers van schoolboeken. Je moet de scholen namelijk niet langer meer gaan verplichten om een papieren en digitale versie van een schoolboek af te gaan nemen. Op dit moment gebeurt dat nog wel. En dat zorgt ervoor dat jaarlijks middelbare scholen voor ongeveer 280 miljoen aan digitale en papieren schoolboeken inkopen. Ook zouden ze meer moeten gaan werken aan herbruikbare schoolboeken. Op dit moment is het namelijk zo dat ze van die schriften krijgen waar ze in moeten schrijven. En ja, goed, dan kan het na een jaar natuurlijk de kliko in. He, want een ingeschreven schrift, dat kan je niet doorgeven naar de volgende. Dus daar wordt over gesproken. En het gaat over paardentinder. Alleenstaande paarden kunnen tegenwoordig sneller een maatje krijgen. Om eenzaamheid onder de paarden tegen te gaan, is dit initiatief opgezet. En het werkt, vertelt de fanatieke paardenswiper in Hart van Nederland.
2: De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er 4 dames. En die gingen in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man.
1: Ja, dat laat.

0: dit is indrukwekkend, zo'n mooie man.
1: Ja, natuurlijk, dat snap ik. Misschien denk je dat ook wel bij de boerenkalender. Je mag een appje sturen met daarin het woord kalender. Dat doen we dus voor zo'n boeren, dan wel boerinnenkalender. Hè. Je mag de keuze gaan maken welke van de twee je graag aan de muur hangt. App je deze kant op en dan kan ervoor zorgen dat jij er eentje toegestuurd hebt.

0: 26.000 dagen helemaal Holland. Deze morgen geven wij de allereerste boeren, dan wel boerinnen, kalender weg. De hele week maak je er kans op hier in elke programma bij Radio NL. Hoeft er bijzonder weinig voor te doen. Gewoon even een appie met daarin het woord kalender. Dat is al voldoende. Kan het zo zijn dat we je opbellen en dat die dan ook daadwerkelijk voor jou is. En ik vind het altijd even grappig om dan te horen waar die komt te hangen en zo dan, weet je wel. Want ja, hang je dat op de wc dan? Dat is toch lastig bij het... Nou ja, goed. Ga even horen bij iemand die een appie gestuurd heeft. En graag zo'n ding in huis wil hebben. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie?
1: Met Belinda.
0: Belinda, goedemorgen Belinda. Alles goed?
1: Jazeker.
0: Zeker, zeker. Hey Belinda, we geven deze week wat bijzonders weg, hè? De boeren- of de boerinnenkalender. Heb je een beetje beeld bij, nou dat zal wel toch, wat dat ongeveer zou in moeten houden?
1: Ja.
0: Jawel. Heb je het afgelopen vrijdag ook gehoord bij Rory, dat hij dan bij alle boerinnen stond en zo?
1: Ja, maar wel, niet alles.
0: Niet gehoord? Ah, hey.
1: Ja, en, niet alles.
0: Maar als jij een keuze mag maken, de boer of de boer in de kalender, wat moeten we opsturen?
1: Doe maar de boeren.
0: Doe maar, ja, natuurlijk, de boeren. Ja, dat, het ogen we ook wel toch, Belinda? Goed. Dus gaan we opsturen. Heel veel plezier ermee. En waar komt die te hangen?
1: Ik denk dat ik de slaapkamer. Hey.

0: De eerste is eruit.
1: Maar dat is zeker niet de laatste die we weggeven deze week. Boeren en boerinnenkalenders die gaan nog fel de deur uit. Voordeel dat er nu een boerenkalender de deur uit is gegaan, dan blijven er nog meer boerinnenkalenders over. En aan het einde van de week misschien zelf nog eentje om achterover te drukken natuurlijk. Komt hij ook op de slaapkamer, in de slaapkamer te hangen.

Bonnie Sinclair en Sla je arm om me heen. Daarvoor is de allereerste kalender van de week de deur uitgegaan. Het is nog maar oktober, maar ja goed, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Je moet er vroeg bij zijn natuurlijk, want het gaat om een kalenderjaar 2027. En ja, als we die in februari gaan weggeven, dan ben je juist dat was een beetje mosterd naar de maaltijd natuurlijk. Ja, tuurlijk. Je zult ze binnenkort meer gaan zien in de boekenwinkels en zo, de kalenders. Maar hier win je hem als eerst, zoals altijd. Bijna 8:30, nieuws weer verkeer is onderweg. En zometeen draaien we Frank.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Op zoek naar warmte? Kom naar Wigging Kruid in Zutphen. De grootste kachelspeciaalzaak in de regio. Hier vindt u alle soorten kachels en haarden, van klassiek tot modern. Kijk op kachelswk.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan!

0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
2: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
1: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Vaarwel. Zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
8: Goed plan, zonneplan.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
12: De Radio NL weerinformatie wordt u aangeboden door de kozijnen, rolluiken, raamdecoratie en veranda's van Dobbenberg. Kwaliteit, deskundig advies, goede service en vakkundige montage voor een lage prijs. Dobbenberg.nl.
13: Radio NL
14: weerbericht.
15: Vandaag eerst plaatselijk dichte mist, maar dat trekt op dit moment al weg. Daarna is er ruimte voor de zon. Het blijft droog vandaag. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden. Morgen een beetje van hetzelfde. In het noorden dan kans op wat lichte regen. Maar goed, dat is morgen pas natuurlijk. Hè. We gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De markt voor middelbare schoolboeken werkt niet goed, zegt het ACM. Leerlingen moeten vaak een papieren en een digitaal boek aanschaffen en boeken kunnen vaak niet herbruikt worden. Scholen klagen dat ze maar een beperkte keuze hebben. In 6 jaar tijd zijn er 1100 bushaltes verdwenen. Vooral mensen in dorpjes moeten langer lopen of fietsen voordat ze de bus kunnen pakken. Die slingert niet meer door het dorp, maar rijdt er langs. En de UWV-top biedt excuses aan voor discriminatie. AD en Eén Vandaag ontdekten dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller boetes kregen. Binnen het UWV loopt een onderzoek.
15: Oké, dan dankjewel. Hebben we deze morgen Bianca bij de ANWB. Bianca, hoe is het op de weg?
17: Nou, het is best wel een drukke spits voor de maandagochtend. Er zijn ook best wat ongelukken gebeurd en pechgevallen die extra vertraging veroorzaken. En je moet rekening houden, vooral in de zuidelijke helft van het land, met mist. Wat opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want bij Zaltbommel is een vrachtwagen met pech gestrand. Vertraging is nu 35 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt omrijden via Sassenheim en Wassenaar, onder meer over de A44. Stuk zuidelijker bij Bergen op Zoom is de A4 wel weer vrij richting Antwerpen na ongelukken, maar die file die lost langzaam op. Op de A12 bij Arnhem staat een auto in brand van de Duitse grens naar Utrecht. Daardoor heb je ook een 30 minuten vertraging. En er stond een te hoog vrachtwagen voor de Drechttunnel op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht heb je nu nog bijna een uur tijdverlies. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 81,5. En op de A16 Belgische grens Breda bij 71,0.
15: Dat was hem, Bianca.
17: Dat was hem.
15: Dank je wel en tot de volgende keer weer.

Met zometeen, zoals beloofd, muziek van Frank van Etten. Oh, oh, oh. Uiteraard is het zo tijd voor een klassiekertje. Na Lach, Leef, Hel en Bid

0: Ja, lach, leef, heil, bid. Frank van Etten is juist bij Radio NL. Het is tijd voor een klassiekertje.
1: Hé hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Even een keer voor de verandering. Anderstalig. Diesel bij Radio NL. Uit opa's kast.

Diesel en Sausalito Summer Night. Nederlandse muziek en muziek in het algemeen zijn twee thema's, twee categorieën die enorm vaak bezongen worden. We moeten er nog even een keer een volwaardig onderzoek naar doen. Maar het is maar net de vraag, wat wordt vaker bezongen? Het biertje of de liefde? Dat laten we eerlijk zijn. Dat zijn wel twee categorieën waar gewoon heel veel liedjes over zijn gemaakt. En nou is er één liedje dat recentelijk is uitgekomen. Dat gaat over, misschien een klein beetje liefde. Maar dat gaat over Alzheimer. En dat is een onderwerp, daar maak je niet zo gauw een liedje over. De Wannabes, die hebben dat wel gedaan, samen met Peter Houtman. Peter is oud voetballer. En die heeft ook in Oranje gespeeld, bijvoorbeeld, Peter. En die hebben dus een liedje opgenomen over Alzheimer. Dat Peter heeft dat namelijk ook. Dat zal dan dus ook de reden zijn dat het liedje naar voren is gekomen. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. Dat is een liedje, als je gewoon even goed luistert naar de tekst, ja, dan komt hij ook wel een klein beetje binnen. Mocht het toevallig zo zijn dat ze deze week ook hier aanwezig zijn in de studio, niet in het ochtendprogramma, maar bij Teken komen ze langs. Woensdag. Laat ze me nu even voor de eerste keer horen hier op de radio. Niemand kan voorspellen.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was,

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: en ben ik tenminste. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Ik heb hem.
1: Heb je hem?
0: Ik heb de boerinnenkalender te pakken. Jazeker. De allereerste boerenkalender is vanmorgen er weer uitgegaan.
1: Wat een feestje, hè? Vrijdagavond.
0: Ja. Rory die was bij de onthulling zeg maar, van de modellen en het covermodel en zo. En daar liep Rory rond met zijn lange microfoon.
1: Ja.
0: En die heeft daar genoeg vragen gesteld, volgens mij. Die mocht ook overal komen, hè?
1: Echt, die heeft een topavond gehad.
0: Ja, een fantastische avond, geloof ik. Ik heb hem nog niet gesproken. Ik zal het zo meteen even vragen wat hij ervan vond.
1: Nou, die oogjes die zeiden alles, die smile die zei alles. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel goed zat.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja.
0: Ik heb hier het boerinnen-exemplaar. Ja.
1: De officiële.
0: Ja, even kijken in de maand oktober hoor. Dat is namelijk, dat is mijn maand.
1: Ja.
0: Juni, juli, augustus. Jeetje. Nou, hey.
1: De maand nummer 10 is jouw maand.
0: Die vind ik wel leuk. Maand nummer 10.
1: Mooi.
0: Maar dan hangt hier het hele jaar op oktober, dat is ook onhandig.
1: Ja, dat maakt niet uit, joh.
0: Goed, zeker. Dat voor die kalenders. Ik had het net eventjes over dat liedje van de Wannabes.
1: Ja.
0: Woensdag zijn ze bij jou. En dat liedje dat gaat over Alzheimer. Voor ik het vergeet, hebben we ze net eventjes gedraaid. Vind ik een mooi liedje.
1: Dat is een bijzonder liedje, hè? Ja.
0: Ja.
1: Die tekst, inderdaad, wat jij zegt, die komt wel binnen.
0: Dan gaan ze het hele verhaal achter dat liedje ook vertellen, neem ik aan, toch?
1: Daar ga ik wel vanuit. Zeker weten.
0: Ja. Kijk, het is altijd wel hoeza, een goedemorgen zonneschijn, zeg maar. Maar dit doet er ook toe.
1: Dit is vrolijkheid wordt gebracht, maar ook de serieuze kant van het leven. Ja. En dat hebben ze bijzonder goed gedaan.

0: Samen met Peter Oudman.
1: Doen ze goed.
0: Ja.
1: Goed, anders nog dingen. Ik ben een beetje afgeleid.
0: Je moet snel koffie gaan drinken en die kalender praten. Dat bekijken.
1: Als we gauw afronden, dan...
0: Tot morgen. Even, ja,
1: wanneer was jij ook alweer jarig?
0: Doe maar wat.
1: Ik vind de maand mei wel bij jou passen. Ja.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werk.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer Bol, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
5: Oh, fuck, man.
4: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
6: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de jaap van Jumbo.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Als ouder van een middelbare scholier moet je nog te vaak een papieren en digitaal schoolboek kopen. Uitgevers moeten daarmee stoppen, vindt toezichthouder ACM. Ook stijgen de prijzen al 7 jaar sneller dan die van vergelijkbare boeken. Scholen zouden meer moeten samenwerken om een betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. De top van het UWV biedt excuses aan voor het discrimineren van cliënten. AD en EenVandaag kwamen erachter dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen. UWV'ers spraken over een giftige sfeer. Er loopt al een onderzoek en het UWV roept iedereen op om zich te melden als ze zich gediscrimineerd voelen. En in Wijchen zijn gisteravond 3 auto's helemaal uitgebrand. Volgens Omroep Gelderland raakte een 4e beschadigd en sprong een raam van een huis door de hitte. Politie is op zoek naar camerabeelden en sluit brandstichting niet uit. In dezelfde wijk was begin maart ook al een autobrand. En dan de weer van weer online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
17: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
18: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
19: Ja,
5: ja, ja. Kom naar het gezelligste casino van Apeldoorn en omstreken. Casino Cashino in Apeldoorn-Zuid. Beproef je geluk bij een van onze fruitautomaten of speel een spelletje aan de roulettetafel. Altijd volop gratis parkeergelegenheid. Een avond vol plezier en kansen. Tot ziens bij Casino Cashino Apeldoorn-Zuid. Aan het Hofveld 2. Toegang vanaf 18 jaar.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
19: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
20: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
19: Kijk op ProStop.nl.
21: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer voor minder. Simpel.
24: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
26: Hartelijk goedemorgen. 8:56 op deze maandagochtend. We gaan het verkeer met je doornemen. Dat kan ik met je doen, maar dat wordt een puinhoop. Gelukkig zit Bianca deze ochtend bij de ANWB en die weet precies alles over het verkeer. Langzaam rijdend, stilstaand en alles wat erbij hoort. Bianca, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Teken. Ja, de files van de ochtendspits die worden wel langzamer, zeker korter. Maar toch is het nog behoorlijk druk. Vooral in Zuid-Holland, Gelderland en ook in Brabant. Wat opvalt zijn ook ongelukken. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting het zuiden. Bij Zaltbommel, daar heb je 40 minuten vertraging vanaf Everdingen. Er is ook een rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog zo'n 3 kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A27 staat het vast van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar heb je ruim een uur vertraging door een ongeluk. En op de A15 is het heel druk van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht. Je doet er daar nog ruim een half uur langer over. En ook op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je nog 3 kwartier in de file tussen Breda en Dordrecht. Heeft ook met een pechgeval te maken. Er is 1 rijstrook dicht. En Flitsmeister meldt ook nog flitsers. A6 Lelystad-Muiden bij 62,5. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij 32,4.
26: Dankjewel voor dit moment, Bianca. En dan spreken we elkaar iets na 10 nog een keertje.
6: Yes, tot later.
26: Tot zo.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Gaan wij beginnen met de muziek tijdens jouw werkzaamheden. En die muziek die komt van de 3 A's. Je zit in mijn hoofd. Goedemorgen.
27: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Zo mooi gedaan, dit liedje. Er is mijn leven. Zorg wel dat je zelf de spelregels bepaalt. En dat het precies zo gaat zoals jij het graag wil. En met een uitstekend mooie clip erbij. Met het verleden wat weer terugkomt. Je ziet zoveel oude beelden waarvan je denkt van... oh ja, dat was toen de tijd zo. Inderdaad. Erg mooi gedaan, Belinda Kienaar. Het is mijn leven. Hartelijk goedemorgen. Exact 8:15 de maandagochtend. Die van 5 oktober. We kunnen beginnen.

Zo is dat natuurlijk wel in het leven. Gewoon niet te beperkt denken, gewoon een open vizier. En dat maakt het allemaal een stukje makkelijker. En geef wat kleur aan heel je leven. Dat kun je natuurlijk ook heel letterlijk nemen. Heb je de clip ooit al eens gezien bij dit liedje? Niet? Zou ik zeker een keertje doen. Of gewoon nog vaker kijken naar radionl.tv. Want dit clipje dat drijven we met enige regelmaat. En dat is één kleurrijke puinhoop. Met verf wordt er gegooid, gesmeten. En ja, het levert prachtige plaatjes op ze. Onthoud dat maar. Wolter Kroes en geef wat kleur aan heel je leven. Het is bijna 9:30 op de maandagochtend tijdens werk en uitvoering. Met muziek van Tino Martin. Zij weet het.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je...

0: of privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
2: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio No kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Het feestje op je radio met Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten, het is echt zo'n meezingen nog steeds. Hè? Overal waar je komt en overal waar je maar opgezet wordt, of dat hij op de radio, overal wordt die luidkeels meegezongen. Zo krijg ik ook een prachtig mooi berichtje. Elbrich schijnt het ook keihard mee te zingen op bezoek bij opa en oma. Dus dat is alleen maar leuk natuurlijk. Zwoele zomernachten, het leuke is, vorige week spraken wij Rutger even. En toen zei ik tegen hem van, goh, de nieuwe single eind oktober, begin november. En toen keek je maar van, oh, dit weet jij al. Maar volgens mij mocht dat nog niet erbuiten. Maar hij kon het ook niet ontkennen. Het schijnt helemaal waar te zijn. Dus binnenkort meer daarover. De opvolger van Zwoele Zomernachten.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: We hebben het hotel voor je even een snel lijstje met je doornemen. Zoals we dat op maandag altijd doen. Even laten weten wie er in het hotel zit. En dan is het de komende dagen steeds even twee kamertjes openen. Die ruimte die daar ontstaat is in te vullen met een nieuwe ronde. Als het gaat om artiesten en bijbehorende liedjes. Dus denk alvast even na wie je mogelijk in het hotel zou willen hebben. Hotelkamer nummer 1 is voor Willem Duin. 2 is voor Robert Pater. Nummertje 3 is voor zangeres zonder naam en Marco de Hollander. Nummertje 4 is voor Normaal Hendrik Haverkamp. Gradame, kamer nummer 5. Kamer nummer 6, VOF de Kunst. Marianne Weber, kamer nummer 7. Kamer nummer 8 is voor Dirk Mildijk. Kamer nummer 9 voor Jan Smit. En kamer nummer 10 is voor Stef Bos. Dat zijn ze. We gaan snel kijken welke kamers wij mogen openen, zodat wij heel snel weten wie er opnieuw ingevuld kunnen worden, of zoals dat zo mooi heet, ingecheckt kan worden. Twee kamers zullen we vrijmaken. En de allereerste is kamer nummer 8. Kamer nummer 8 is de eerste. En daar komt bij de volgende. En dat is kamer nummer 6.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Zitten lekker dicht bij elkaar op de inchecklijst. Kamer nummer 6 en kamer nummer 8. Laten we snel kijken. Kamer nummer 6 is de suggestie van Joyce uit Hoofddorp. Die had gevraagd om VOF de Kunst. 1 kopje koffie. Gaan we het zo meteen voor je draaien. En kamer nummer 8, dat was de inzending van Rob uit Boven-Leeuwen. En die had volgens mij begin vorige week, of die week daarvoor zelfs al, Dirk Mildijk met Jou herken ik met gesloten ogen. We gaan ze er beide heel snel bij zoeken, zodat we ze kunnen gaan draaien. En wat ik al zei, de ruimte die ontstaat in kamer nummer 6 en kamer nummer 8 is opnieuw in te vullen. En die suggestie leg ik heel graag bij jou neer. Pak de app er even bij, stuur de naam van de artiest in met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we jou blij maken met een incheck in het hotel. Terwijl ik dit zeg, zoek ik naar, ja, dit is hem. Goed zo, het is allemaal handeling op de maandagochtend. Ik zocht naar het juiste liedje van Dirk Mildijk, gevonden hoor. Jou herken ik met gesloten ogen. Daar beginnen we mee in de reeks van 2 als het gaat om het Muziekhotel.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: kunnen wel zeggen dat het een klassiekertje is uit de jaren 80. Maar ja, de boodschap is nog steeds hetzelfde. Wij kunnen er ook niet zonder. En het is absoluut... nou, dan blijft het niet bij één kopje koffie op zo'n maandagochtend. Nee, absoluut niet. VOF de Kunst uit het Muziekhotel en één kopje koffie.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het leuke daarvan is het liedje daarvoor. Dirk Mildijk, met jou herken ik met gesloten ogen de aanvrager ervan. Die verblijft op dit moment in Turkije. We krijgen een appje ook hier in Turkije. Luisteren we naar het Muziekhotel. Ik zou zeggen, heel veel plezier daar en blijf lekker luisteren. Het gaat om Helen en Rob. Maak er wat moois van. En inderdaad, de suggestie is gedraaid. Kamer nummer 6 en kamer nummer 8 zijn daardoor vrijgekomen. Mike uit Hoogmade was er heel snel bij. Die zei, doe mij de nieuwe van Romy Montero maar in het Muziekhotel. Spaans benauwd. Mike bij deze, kamer nummer 6 voor Romy Montero. De kamer nummer 8 is inmiddels ook ingevuld met de suggestie uit Den Bosch. Dennis is de instuurder. En die schreef, oh, dat is wel een hele mooie inderdaad. Klein orkest over de muur. Prachtig mooi. Kamer nummer 8 voor Klein Orkest. En daarmee is het hotel weer helemaal vol en ingecheckt. Spelen we morgen een nieuwe ronde. Gaan we nu langzaam op weg naar het nieuws van 10 uur. Zijn we zometeen bij je terug voor deel 2 van Werk en Uitvoering.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg. En financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en Staakcaravans.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Goed nieuws. Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackcar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
9: Oh, wat doe je elke keer met mij?
8: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
10: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje, zegt premier Sanchez. Aanleiding is de wooncrisis die al weken voor protest zorgt. Begon toen een vrouw van 87 haar huurhuis uit moest. De Spaanse regering heeft 2 wetsvoorstellen gedaan om de huiscrisis aan te pakken, maar die heeft het parlement weggestemd. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken vindt het onacceptabel dat bij het UWV cliënten gediscrimineerd worden. Het AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam soms hogere boetes kregen. Vijlbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Het UWV heeft excuses aangeboden en zegt dat er al een onderzoek loopt. De voedselbanken zijn op zoek naar vrijwilligers en dan vooral die met specialistische kennis. Het gaat dan om IT'ers, mensen die de logistiek kunnen regelen en bedrijfsleiders. Mensen die dat kunnen, willen dit vaak niet structureel doen, maar af en toe. En dat is lastig in zo'n functie, zegt Voedselbanken Nederland. En het Deense bevolkingsregister is gehackt. De privégegevens van bijna 9 miljoen mensen zijn gestolen. Zoals hun adres of de Deense variant van het BSN-nummer. Het gaat niet alleen om mensen die er nog wonen, maar ook om geëmigreerde en overleden Denen. Wat de hackers met de gegevens willen, is niet bekend. En dan weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en dan komt de zon erbij. Het wordt opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan. En door.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Klaar voor het echte werk? Druisma Bouw zoekt vaklieden en uitvoerders. Werk mee aan de mooiste projecten bij een familiebedrijf uit Apeldoorn waar vakmensen zich thuis voelen. Solliciteer direct via druisma.nl.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Zo, klus klaar?
12: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
11: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
12: Hoe dan?
11: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
12: Mag wat kosten zeker?
11: Nou, 15 euro per maand.
12: Echt? Hoe heet het?
11: Ik app het je wel even.
12: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
13: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
14: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
13: maar. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
17: 5 minuutjes over 10, uurtje nummer 2 van werk en uitvoering. We gaan beginnen met het verkeer, gemeld door de ANWB. En daar zit Bianca Daming deze ochtend. Bianca, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Er staan toch nog steeds een paar files van deze ochtendspits. Het is onder meer nog druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Everdingen en Zaltbommel. Daar heb je nog bijna 20 minuten vertraging. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam loopt het nog vast voor knooppunt Ridderkerk. Bijna een kwartiertijdverlies. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Warmond. Kost je nu 10 minuten extra en 2 rijstroken zijn dicht. En op de A16 staat nog een behoorlijk lange file van Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht 8 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk. Vertraging is 25 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij 3,7. En op de A9 wordt geflitst van Amstelveen naar Diemen bij 9,0.
17: Dankjewel voor dit moment, Bianca. En dan spreken we elkaar straks in 11 nog een keertje.
18: Ja, zeker weten. Tot zo.
17: Tot zo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: En dat tweede deel gaan wij van start met Justin de Wild. Cheerio hier op Radio NL tijdens werk en uitvoering.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
5: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
0: Radio NL.

Er is de allernieuwste single van Dave Dekker. Die kwam een aantal weken geleden uit. Ah, is een prima liedje hoor. Papa scheldt hier op Radio NL. We zien hem ook met enige regelmaat voorbij komen in de app. Dan wordt er gevraagd, doe even dat liedje over Papa scheldt. Dave Dekker is dus de uitvoerende van deze single. Nou, over verzoekjes gesproken, straks rond 10:30. Dan starten wij met de eerste reeks van deze werkweek als het gaat om de 10:30. En denk er alvast even over na of deel het alvast met ons wat je graag zou willen horen. Daarvoor is de app bestemd van Radio NL. Spreek het in of stuur een tekstberichtje. Naam van de artiest en het bijbehorende liedje volstaat. Hebben we nu muziek voor je van Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?

Afgelopen dagen weer twee keer mogen draaien in de Radio NL Top 30. Deze, de nieuwe van Wesley Bronckhorst en Tutti Calori. Het is 8 minuten voor 10:30. Ik zie leuke suggesties binnenkomen voor wat betreft de 10:30. Toch lees ik ook heel veel het woord kalender. Er is toch wel iets aan de hand. We hebben nog geen officiële oproep gedaan om dat te gaan hebben. Dat gaan we later dit programma zeker nog wel doen. Maar ja, het is een hot item om daar even de nadruk op te leggen. Inderdaad, de kalender. Straks meer daarover. Eerst muziek van Monique Smit. Dit is Twijfelaar.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: De G op zoek naar pellets?
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
7: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
6: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info check dario.nl.
8: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Hey, jij daar, in die vrachtwagen. Hoeveel uur zit jij deze week op de snelweg? Nog steeds die lange, saaie ritten? Bij Bruil rij je anders. Korte afwisselende ritten in je eigen regio, vaste werktijden en geen fysiek zwaar werk. Op de bouwplaats kijken ze uit naar jouw komst. Ook overdag rijden en 's avonds gewoon weer naar huis? Neem dan nu de afslag en start als mixerchauffeur bij Bruil. Solliciteer direct via werkenbijbruil.nl.
8: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
11: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, de Havenzangers, de Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio RL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio RL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio RL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
19: Dit is Radio RL. Altijd aan Radio RL.
2: Altijd aan. De 3 na half 11.
19: Hoogste tijd om ze weer te mogen draaien. De 3 na half 11. We gaan beginnen op de maandagochtend. En dat houden we vol tot en met aankomende vrijdag. Dus 15 verzoekjes deze week op Radio NL in dit programma. Jennifer uit Ureterp, die was echt de allereerste. Ik zit even te kijken waar het bep. Ja, daar is hij. Goedemorgen, teken. Voor de 3.5-11 zou ik heel graag het nummer Forchera van Gisby aan willen vragen. De Hollandse nieuwe van vorige week gaan we nu voor Jennifer draaien. De aftrap voor de 3.5-11 voor deze 5 oktober. Daar gaat hij.
2: De 3 na half 11, nummer 1.

0: Het liedje werd aangevraagd door Mirjam uit Apeldoorn. En die schrijft daar een zinnetje bij wat eigenlijk meer dan terecht is. Allereerst begint ze met graag zou wat ik zou willen van Frank en Mirella voor de 3,5 ellen. Van deze muziek blijft geweldig, zo voor wel jong als oud. En daar heb je absoluut een punt, want de jeugd van tegenwoordig zingt het luidkeels mee. En ook wat de ouderen die genieten hier nog steeds van. En ik zat net ademloos mee te kijken met het fantastisch mooie clipje uit die tijd inderdaad. Halverwege de jaren 80. Ja, dat is nostalgie, maar nog altijd volop aanwezig. Frank en Mirella, wat ik zou willen.
1: De 3:30.
0: Daarmee hebben wij het verzoekje van Jennifer uit Ureterp gedraaid. We hebben het verzoekje van Mirjam uit Apeldoorn gedraaid. Blijft er nog één over en daarvoor gaan we naar Dongen. Daar zit Koen te luisteren. Goedemorgen, ik heb een verzoekje voor de 3:30. Ik zou heel graag Happy Sappy Barbecue'tje van de havenzangers en Jean-Paul willen horen. Sluiten we hem daarmee af voor deze maandagochtend. Koen, zet je radio harder en geniet van deze zonnige zomerse, maar vooral gezellige plaat van de havenzangers en Jean-Paul.
1: De 3:30.
2: Nummer 3.

Voor 12 dat deze single de meest gedraaide gaat worden van deze week. Jan Wolters met zijn allernieuwste Ik Wil Jou. En daarmee verkozen tot Hollandse Nieuwe op Radio NL in werk en uitvoering. 12 minuutjes voor 11. Nieuwe muziek voor je van Edwin Evers. Dit is zijn allernieuwste Vaste Grond.

0: 18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
2: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Mantelzorg NL is blij met het rapport van het Centraal Planbureau. Daarin staat dat mantelzorgers meer hulp van de overheid moeten krijgen om de zorg te kunnen combineren met hun gezin of baan. Bijvoorbeeld door betaald verlof op te nemen. Je kunt niet blijven stapelen op het bord van de mantelzorger, zegt de koepel. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat nieuwe studenten een beurs krijgen en dus minder hoeven te lenen. De gemiddelde studieschuld is ruim €18.000. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. De huizencrisis loopt er zo uit de hand dat premier Sanchez vindt dat hij niet anders kan. Twee wetsvoorstellen om er iets aan te doen werden weggestemd en er zijn al maanden grote protesten. Tienduizenden mensen gingen de straat op en demonstreerden tegen hoge huren en huizenprijzen. En in Nederland haalden brillenketens al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen, waarmee je stiekem kunt filmen, voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. En dan de weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
20: Tijd voor een toeslagencheck.
8: Wist je dat diensttoeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
20: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
21: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
22: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
21: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
23: Ja, ja. Kom naar het gezelligste casino van Apeldoorn en omstreken. Casino Cashino in Apeldoorn-Zuid. Beproef je geluk bij een van onze fruitautomaten of speel een spelletje aan de roulettetafel. Altijd volop gratis parkeergelegenheid. Een avond vol plezier en kansen. Tot ziens bij Casino Cashino Apeldoorn-Zuid. Aan het Hofveld 2. Toegang vanaf 18 jaar.
24: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
25: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaze, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
2: 4 minuten over 11, deel 3 alweer van Werk en Uitvoering. Hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? Ja, is het druk voor de maandagochtend? Ja of nee? Dat is misschien een vraag om daarmee te openen. Bianca, goedemorgen.
27: Goedemorgen, Teken. Ja, dat is nog wel het geval. Er staan toch nog steeds een paar files. Na de ochtendspits zijn we nog niet filevrij geweest. Het was ook best een drukke ochtendspits. En nog steeds sta je zo'n kwartier vast op de A2 Eindhoven-Maastricht. In beide richtingen, bij knooppunt De Hocht. Heeft ook te maken met een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht van Maastricht naar Eindhoven. Je kunt er wel via de N2 langs. En op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je bij Dordrecht een kwartier in de file. Door problemen bij de Drechttunnel. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. Ook op de parallelbaan en daar is een rijstrook afgesloten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A20 naar Hoek van Holland bij 21,4. En op de A27 Almere richting Utrecht bij 86,3.
2: Bianca, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar ongetwijfeld heel snel weer.
27: Ja, tot gauw hopelijk.
2: Jo, doei doei.
27: Doeg.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Zometeen hebben we nieuwe muziek voor je van Mickey van Wijk. Maar we beginnen met een klassiekertje. Rob de Nijs, Bangerhart.
28: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

Afgelopen vrijdag uitgekomen en nu hoor je haar op de radio. Mickey van Wijk in werk en uitvoering daarvoor. Een klassiekertje van Rob de Nijs inderdaad en Banger Hart. Ik zag de hele ochtend al appjes binnenkomen. We hebben natuurlijk afgelopen vrijdag prachtig mooie radio beleefd. Misschien heb je het gehoord of teruggezien op onze socials. Onze collega Rory is afgelopen vrijdag bij de presentatie geweest van de kalender van zowel de boerenkalender als de boerinnenkalender. En dat was leuke radio, mooie beelden, heeft een prachtige avond gehad. En vanochtend kwam hij hier met trots de eerste kalender afgeven en die heeft een plekje hier in de studio gekregen. Maar we hebben er de hele week een aantal... Oh. En daar verslik je, dat kan natuurlijk ook een keer gebeuren. We hebben er een aantal weg te geven. En dat betekent zowel een dameskalender als een boerenkalender. Je mag de keuze maken. Vanochtend, we waren nog maar net een paar minuutjes onderweg met dit programma. En meteen het woord kalender, kalender, kalender. En dat is eigenlijk de hele ochtend zo doorgegaan. Maar dit is dan de officiële oproep. Stuur het woord kalender in. Gaat straks bij jou de telefoon rinkelen rond 11:45. Dan mag je de keuze maken. Ga je voor de boerinnenkalender of voor de boerenkalender. En als klap op de vuurbel doen we er ook nog een keer 10 stickers bij van Trots op de Boer, Radio NL sticker. Die is te winnen. Laat het maar weten. En terwijl ik dit zeg, zie ik het, de app overuren draaien. Zullen we het zomaar zeggen? Het enige wat je hoeft te doen is kalender insturen vanaf dit moment.

0: van worden op de maandagochtend. Die hoor je uiteraard hier in Werker Uitvoering. En dit was een prachtig mooi voorbeeld, Klaasina. En deze boterboom gaat op stap. Wij gaan terug in de tijd.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: We gaan het vinylarchief, tenminste, dat hebben we geopend en gezocht en gevonden. Een hele stapel voor deze week. En dan is het altijd even kiezen. We maken een uitstapje naar België, want daar komen ze vandaan. En het leuke daar is van is dat ze ooit tekenen bij de platenmaatschappij EMI. En dan werd er een keuze gemaakt voor een bepaald liedje van die gaan we uitbrengen. Dat werd meteen ook de grootste hit en die ligt nu op de draaitafel klaar. En soms schrijven het zelfs al een Nederlandstalige klassieker. En dat denk ik dat ze het heel goed hebben gedaan met zo'n bestempeling van die titel. Want tot op de dag van vandaag zijn er best veel van verkocht. Meer dan een paar miljoen. Ja, inderdaad. Toen had je dat nog met vinyl, cd's, lp's en dat soort dingen. Het vinylsingeltje ligt klaar. En ik heb het over de groep De Kreuners. En dan weet je over welke grote hit ik het heb. Inderdaad, Ik Wil Je. We gaan luisteren naar De Kreuners hier in Werk en Uitvoering.
1: Het Radio NL Vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Vertrouwd en dichtbij, dat is Vakgarage. Ben jij op zoek naar betaalbare zomer- of winterbanden? Of wil je ze laten verwisselen? Regel het gewoon online op vertrouwdendichtbij.nl of kom langs voor info en advies. Ga naar Vakgarage Landeweert of Vakgarage De Pitstop of bezoek ons op vertrouwdendichtbij.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
15: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
16: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
17: Dit is Radio NL. Altijd aan.
18: De Radio NL Weerinformatie wordt u aangeboden door de kozijnen, rolluiken, raamdecoratie en veranda's van Dobbenberg. Kwaliteit, deskundig advies, goede service en vakkundige montage voor een lage prijs. Dobbenberg.nl.
19: Radio NL. Radio NL.
16: Weerbericht.
20: Er is 11:40. We hebben het weerbericht voor je. De zon die schijnt flink en er trekken toch ook wel wat sluierbewolking over het land. Verder komen er ook stapelwolken voor tot ontwikkeling. Vooral het noorden krijgt steeds meer wolkenvelden voor de kiezen. Vandaag temperaturen 19 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In het Waddengebied is het door de vrij krachtige wind minder zacht. Vannacht dan krijgt het noorden nog meer te maken met bewolking. Elders zijn er wel bredere opklaringen in het land. En morgen is het eerst mistig, maar daarna krijgen we weer die mix van zon en wolken. In het noorden zijn er dan meer wolken en dan kan er een buitje ontstaan. Gemiddelde temperatuur morgen zo'n 21 graden. Dus niet gek toch voor 6 oktober? Nee. Als je dat weet, dat morgen op de kalender staat, dan komt het allemaal goed. Het is werk en uitvoering. Wij gaan zo meteen een kalender met stickers weggeven. Je hebt nog een paar minuten om het woord kalender in te sturen via de app van Radio NL. Hebben we nu muziek voor je van Numidia samen met John West. Dit is Habibi.

Marco de Hollander en My Little Lady in werk en uitvoering hier op Radio NL. Een paar minuutjes nog, een minuutje of twee. Dan stoppen we met het inlaten sturen van het woord kalender. Mocht je dan, zoals het zo mooi heet, naast de net vissen. Naast de pot pissen, het kan echt allemaal hier. Dan is er straks natuurlijk bij Hesselen volgende ronde bij Stefan. En de hele week geven we die prachtige kalenders weg. De keuze mag zo meteen gemaakt worden door de winnaar. Wordt het de boerinnenkalender of wordt het de boerenkalender? En daarbij doen we natuurlijk ook de Radio NL trots op de boerstickers. 10 stuks deze week op Radio NL te winnen. Eerst muziek, meezingbaar, jazeker. Zoals je ze kent, de klassiekertjes op Radio NL. Hebben we er nu een van André Hazes. Dit is het rode licht.

0: Erg leuk liedje, de nieuwe single van Zino Graus op Heterdaad. Het is 11:45 geweest, maandagochtend. We gaan een belletje doen en we vroegen jullie het woord kalender in te sturen. Nou, de collega's die zullen dat denk ik vanmiddag ook kunnen beamen. En later vanavond en morgen ook weer. Want er is run op die appjes. Tenminste, je maakt één keer bekend dat er een boeren- of een boerinnenkalender te winnen is. En iedereen heeft zoiets van, ja, dit is mijn kans. Nou, dat is alleen maar leuk natuurlijk. We gaan een belletje doen met één iemand die dat ook heeft gedaan. En die krijgt het pakket dan thuis gestuurd.
1: Met Hans.
0: Hans, goedemorgen. Je spreekt met Teke Wouda voor Radio NL.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hans. Het klinkt een beetje hol, Hans, bij jou op maandagochtend.
1: Ja, het is een beetje... Ja, de woonkamer is hol.
0: Oh, waar staan we gewoon op de speaker of zo?
1: Nee, je staat op mijn Philips-oorbellen.
0: Oh, is dat het? Ja, het is net of komen we een holle ruimte binnen. Maar nee, we staan hier luid en duidelijk. Het klinkt gezellig bij deze.
1: Oké, anders zet ik hem gewoon op de telefoon, hoor. Dat kan ook.
0: Nou, zullen we dat een keer proberen? Eens kijken hoe dat dan klinkt.
1: Zo dan.
0: Kijk, nu heb ik het gevoel of bel ik echt met Hans... in plaats van dat we met de ruimte contact zoeken.
1: Oké.
0: Ja, dat is beter, Hans. Zo worden we hier luid en duidelijk. Leuke dingen aan het doen op de maandagochtend?
1: Ik was net aan het stofzuigen.
0: Ja, moet ook gebeuren natuurlijk.
1: Ja, dat heb je als je huisman bent.
0: Ja, nee, dan moet de boel wel een beetje netjes zijn natuurlijk.
1: Yes.
0: Keurig netjes. En ondertussen had je tijd om een appje te sturen met daarin het woord kalender.
1: Ja, want ik wou hem heel graag hebben. En de stickers ook.
0: Ja, nou, ik heb goed nieuws voor je, want ik druk nu op deze knop. En dat is de feestvreugdeknop hier in de studio. Gefeliciteerd, je wint de kalender. Inderdaad ook de 10 stickers, de trots op de boerstickers. En plak ze zoveel mogelijk waar iedereen ze kan zien, Hans.
1: Op de achterkant van de auto en op de voorkant.
0: Nou kijk, dat zijn er al 2 in dit geval. En dan blijven er nog 8 over. Misschien kun je de buren en familieleden nog een beetje blij maken met een mooie sticker. Zodat zij hem ook volle bak op kunnen plakken.
1: Ik kom uit een nest van 16, dus er is er altijd wel een broer of zus die er een wil hebben.
0: Ik denk van wel. Ja, ze moeten gewoon, Hans. Een beetje druk uitoefenen is geen overbodige luxe in dit geval.
1: Gewoon zelf erop plakken.
0: Ja, dat is dan veel beter. Goh, wat heb jij een mooie sticker achter op de auto? Ook nog niet gezien. Nou, bij deze. Komt helemaal goed. Hans, even de vraag. Wordt het de boerinnenkalender of ga je voor de boerenkalender? Welke mag ik voor je noteren?
1: Ik wou graag de boerinnenkalender.
0: Dan krijgt Heemskerk er een boerinnenkalender bij. Die gaan we naar je opsturen, inclusief de stickers. En dan wens ik je nog een hele fijne dag.
1: Ja, en jullie ook een goede uitzending verder.
0: Dankjewel.
1: En weer gezellig altijd bij jullie.
0: Kijk, dat horen we nou graag. We maken het feestje alleen maar completer nu met Gerard Joling. Dus meezingen. Lekker.
1: Zeker weten.
0: Fijne ochtend en veel plezier met de kalender.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.

0: radioreclame, adverteren op de radio.nl.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Orlando, ik wil beginnen.

0: beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Op zoek naar warmte? Kom naar Wichingkruid in Zutphen. De grootste kachelspeciaalzaak in de regio. Hier vindt u alle soorten kachels en haarden, van klassiek tot modern. Kijk op kachelswk.nl.
5: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerst.

0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Puur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast, over de berichten over discriminatie bij het UWV. Via AD en Eén Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. FNV noemt het verwerpelijk en zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zorgminister Sterk komt binnenkort met een plan hoe ze mantelzorgers gaat ondersteunen. Ze reageert op het rapport van het Centraal Planbureau, waarin staat dat mantelzorgers hulp vanuit de overheid moet krijgen. Ze kunnen de zorg dan beter combineren met hun baan en gezin. Bijvoorbeeld als ze betaald verlof kunnen opnemen. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Het heeft het CBS uitgerekend. De invoering van de basisbeurs speelt een rol, want studenten hebben meer geld en hoeven minder te lenen om te kunnen studeren. De gemiddelde studieschuld ligt op ruim 18.000 euro. En het meisje met de parel hangt weer in het Mauritshuis. Het schilderij was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling. Speciaal voor de terugkeer tekenden de museumdirecteur en burgemeester een akte om haar de titel oudste inwoner van Den Haag te geven. Het schilderij van Vermeer hangt al sinds 1902 in het Mauritshuis. En dan de weer van Weer Online. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
8: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
10: Goed nieuws, Deventer Metaal Recycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackcar met aansluitend een optreden van Kelvin.
13: Oh, wat doe je elke keer met mij?
12: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
16: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen even mee naar de verkeersinformatie. Net binnengekomen. Op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven staat een defecte vrachtwagen, 16 minuten, 4 kilometer. En op de A7 tussen Zaanstad en Hoorn, Purmerend Noord. Naar Avenhoorn, daar ook wat problemen. 10 minuten, 3 kilometer. Nou, dan de flitsers. Die heb ik ook op de A2 bij Culemborg, staan ze bij 81.4. En op de A4 bij Bad Hoeverdorp bij 3.7. En op de A4 bij Den Haag 47.6. En nog meer van die dingen op de A12 bij Maren tussen Maan en Utrecht 77.3. En even oppassen op de A15 tussen Rotterdam en de Maasvlakte 35.7. En dan de laatste, die vinden we op de A16 tussen Dordrecht en Breda 42.4.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: De maandag begint altijd als een nieuwe start of zo. En in die nieuwe start passen natuurlijk verzoekplaten. En die komen van jou.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

gezellig. Eigenlijk is het helemaal niet zo gecompliceerd. Zo'n hit. Henk Weijgaard had er nog een eigen idee over. Die zei, er moet nog wat achteraan. Ik zei, wat dan? Ja, de zon zien zakken in de zee. En, hoe heet dat? En, knetteren dat idee of zoiets, zei hij erachteraan. Nou, bijzonder goedemiddag. We gaan het doen op verzoek hier. Deze draaien we voor de schilderende Mark uit Appelscha. Die is druk bezig met RAL 9 tot 10. Ja, en hij wilde dat liedje even horen zojuist. Nou, bij deze geregeld. En Frans uit Bad Hoeverdorp zit hier ook al in de box. Hij schrijft Robert Leroy, doe niet zo stom. Voor mijn vrouw Marie. Oké. Nou, gaan we gelijk organiseren, want die Robert Leroy dat is natuurlijk ook een held, hè, die al jaren meedraait in het circuit en mooie liedjes maakt. En dit is zijn nieuwste muzikale feit. Doe niet

Dankjewel, Stan uit Rijen. Je hebt gelijk. Henk Wijngaard die zei, ik heb de zon zien zakken in de zee. En sissen dat idee. Dat was hem, ja. Dankjewel, man. Let's

is geen Migrant, maar hij is wel een trucker in hart en nieren, deze Erik van Hoof. Hij woont in Spanje, hij doet in... wat deed hij ook alweer? Machines. Cocktailmachines of zoiets. En ik heb hem laatst aan de telefoon gehad. Hij is erg blij met zijn nieuwe single. En dat smaakt naar meer, zei hij. En hij krijgt heel veel berichten uit Nederland en België. Want zijn grote kameraad woont net over de grens in België. En die heeft dan een transportbedrijf. En die auto die in de videoclip zit, is dan ook van die meneer. Op de tv, beste zangers, Clouseau. Beetje de vreemde eenden in de bijt, maar wat zijn dat ook helden. En wat hebben ze mooie muziek gemaakt. Die broers, hè, die eigenlijk alles kunnen. Dus ik wil graag even een liedje van hun draaien uit 1989. En dat gaat over

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Vertrouwd en dichtbij, dat is Vakgarage. Ben jij op zoek naar betaalbare zomer- of winterbanden? Of wil je ze laten verwisselen? Regel het gewoon online op vertrouwdendichtbij.nl of kom langs voor info en advies. Ga naar Vakgarage Landeweert of Vakgarage De Pitstop of bezoek ons op vertrouwdendichtbij.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Zelfs de koe zegt het. Kaas Utrente. Donders lekkere kaas, worst en lekkernijen. Als je dit proeft ben je alvast erin. Bestel snel op kaasutrente.nl. Dat is donders lekker.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
6: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 per se gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks, voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier. Op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
13: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: 19 december Gelredome Arnhem. Tickets en info megapiratenfestijn.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

daar zit ook weer een superleuke clip bij. Veel aandacht aan besteed. Mooi om even te zien. Onze app even downloaden, kun je meekijken hoe mooi dat geworden is. En de nieuwe sterren Fons Veurink, die langzamerhand maar zeker gewoon naar de top aan het klimmen is. En heel veel fans heeft... Leuke clip hoor. En ook een leuk liedje natuurlijk. Hè? Misschien wel geïnspireerd op een kinderliedje van vroeger. Ras, ras, ras, rij ik door de Brennerpas. Oh nee, dat is even wat anders. We hebben een miljonair in ons midden. Dat klinkt wat gek, maar zal ik even proberen uit te leggen. Nico Ploeg heet hij, uit Rode. Hij stuurde me net een foto van zijn dikke V8. Naar aanleiding van Erik van Hoofd, denk ik. V8, dames en heren, jongens en meisjes. Dat is zo'n grote vrachtwagen, zo'n hele grote stoere truck. En die heeft net de magische grens van 1 miljoen kilometer gepasseerd. En chauffeurs weten, daar mag je best even trots op zijn. Want ja, 1 miljoen kilometers op asfalt, aan ritten en verhalen... en natuurlijk het ding heel houden. Dus Nico, van harte gefeliciteerd, man, als kilometermiljonair. Prachtig. En hij wil graag een liedje aanvragen van zijn dorpsgenoten. En dat is Melissa Smilda. En dat komt goed, want Melissa heeft een zomerliedje gemaakt... als de zon weer schijnt. Dus die kan er nog wel even in het nazomertraject. En je luistert naar Radio NL, dus daar past Melissa precies bij natuurlijk. En even een bericht van Pien. Pien van Dalsum uit Wormer. Ik zal je verzoekplaatje even opschuiven. Dat komt goed, ik wacht de pauze even.

En deze natuurlijk van Leslie Williams. En die heet De Nacht Is Mijn Leven. Ja, ik neem je even mee, want we hebben hier wat leuks deze week. Wij mogen namelijk kalenders weg gaan geven. En ik heb hier een plaatje voor me liggen. Daar, nou, dat ziet er goed uit. Een boerinnenkalender met ja, toch wel half ontblote dames. En boerenkalenders met half ontblote boeren. Met, ja, dan wel met zo'n, hoe heet dat? Zo'n dingetje, hè? Zo'n drie van die blokjes, zeg maar. Waar bij mij wat vet zit, zeg maar. Dat. Ja. Dus we mogen ze weggeven. Wil je deze kalender winnen? Een boeren- of een boerinnenkalender? En natuurlijk de Radio NL Trots op de Boerstickers, want daar zijn we. Dan hoor je de oproep, dus nu dus. Dan app dan het woord kalender in de Radio NL app en dan kun je kiezen wat je wilt. Dus zet er misschien voor de handigheid even bij boerinnen of boeren. En dan weet ik even wat voor vlees ik in de kuip heb, zeg maar. Oh, wacht even, hij doet het niet meer. Dan ga ik je misschien zometeen wel bellen en blij maken met zo'n kalender. En natuurlijk die Radio NL Trots op de Boerstickers. Leuk toch? Nou, over boeren gesproken. Dit is een van de allergrootste, boer Benny.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geloven me niet? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
4: Oh, fuck, man.
3: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug.

0: terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook.
2: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
4: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan.
6: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
5: Goed plan, Zonneplan.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Zo, klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: Nou, 15 euro per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik app het je wel even.
10: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker.
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil telefoons helemaal verbieden op scholen. Sinds 2 jaar geldt al een verbod in de klas en op veel scholen is het beleid thuis of in de kluis. Dat blijkt goed te werken. Het kabinet wil dat het vanaf volgend jaar op alle scholen gaat gelden en dat de telefoon dus ook in de pauze niet tevoorschijn komt. Opnieuw onderwijsprotesten in Frankrijk. Op meer dan 400 onderwijsinstellingen wordt gedemonstreerd. Honderden locaties zijn deels of helemaal gesloten. Protesten liepen de afgelopen dagen uit de hand. Er waren brandjes en vernielingen. Ruim 5000 mensen werden aangehouden, onder wie veel minderjarigen. Volgens de Duitse inlichtingendienst wil Rusland de militaire hulp aan Oekraïne met geweld dwarsbomen. Daardoor kan Duitsland in een conflict met Rusland terechtkomen. Voor een grote aanval op de NAVO zijn geen aanwijzingen, maar na een mislukte droneaanval op vliegveld Leipzig zijn nieuwe kleine acties in Duitsland niet uitgesloten. En de Portugese voetbalbond heeft gereageerd op de rel rond Cristiano Ronaldo. Hij verliet de nationale ploeg terwijl er wedstrijden in de Nations League werden gespeeld. Ronaldo wilde niet zeggen waarom, al stond hij niet meer in de basis. De voetbalbond zegt dat de band met Ronaldo hecht is en noemt alles een misverstand. En dan de weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
17: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
18: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
19: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
12: nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
20: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
21: Goed nieuws. Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
20: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
22: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
23: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
22: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
25: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
27: Even bollen met Select.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
29: Ah, relaxed?
28: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
30: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
1: Goedemiddag, ik zie dat die kalenders erg in trek zijn. Wat een leuke actie dan, hè? Geweldig. Ik moet even in verdiepen zometeen. Eerst even de verkeersinfo voor je op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem. Daar staat tussen Oud-Dijk en 7a 14 minuten 4 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 5 minuten. En ook rekening houden met de A58 Eindhoven-Tilburg. Oorschot naar Moergestel 12 minuten oponthoud. Vooral even opletten op de achterkant. Nou, dan de flitsers. Die heb ik hier ook. Ja, ik zoek hier wat. Dat voel je wel natuurlijk. Vrouwen kunnen twee dingen tegelijk, mannen niet. De verkeersinformatie. Ouderkerk aan de Amstel, daar staat de flitser A2, 32.7. En op de A2 bij Culemborg, daar staat er ook eentje in de berm, 81.4. En wil pas op de A4 bij 47.3 als je te snel raast. En ook op de weg van Emmeloord naar Lelystad bij Nagelen. Op de A6, 100.5. Dan in Friesland, Witmarsum, Den Hoeven van Den Hoeven naar Bolsward. De A7 is dat, 108.0. En ook bij Vlaardingen zijn ze aan de gang. Op de A24, Rozenburg naar Vlaardingen bij 3.2. Nog meer van die roddingen op de A67, Eindhoven naar de Belgische grens. Bij Eindhoven 18.1. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, een bericht voor Trudy uit Ochten. Zij wil heel graag Henk Benaar horen met... jij voelt aan een schout.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Willy Dans was dat. En natuurlijk Tino Martin. En ik hoor niks geks. Nee, maar ik lees wel iets geks. Dat is mooi. Ik zal het er even bij halen. Yvette, goedemiddag Yvette.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoi. Yvette, even voor de beeldvorming. Wat ben jij aan het doen op dit moment naast het radio luisteren?
1: Ik ben nou een auto een onderhoudsbeurt aan het geven.
0: Een beurt aan het geven? Wat moet er? Ja, gewoon olie en zo.
1: Ja, olie en zo. En bougies, drukfilter en zo. Die dingen allemaal.
0: Ja.
1: En APK.
0: Kun je die bougies altijd loskrijgen, die kringen?
1: Jazeker.
0: Oh, nou, nee, oké. Okay. Ik vroeg me dat even af. Hé, hey, Yvette, je had een mooie reden hier staan. Hier staat de boerenkalender. Graag. Ja, de boerenkalender, want als enige vrouw in de werkplaats ben ik klaar met al die vrouwenkalenders.
1: Ja, ik kijk allemaal tegen vrouwenkalenders aan. Ik wil ook wel eens een mannenkalender natuurlijk.
0: Nu is het mijn beurt, staat hier. Geweldig.
1: Ja.
0: Ja. Had je wel eens een boerenkalender gezien met six packs en zo?
1: Nee, heb ik nog niet gezien. Ik heb niet gekeken op de site.
0: Nee, maar bedoel, in het algemeen. En zijn die er wel, die dingen, normaal gesproken?
1: Ja, die zijn er wel. Vroeger kreeg ik ooit van een vertegenwoordiger elk jaar een nieuwe kalender, maar die waren ermee gestopt.
0: Ja.
1: Dus ja, nou kijk ik alleen tegen de vrouwen aan.
0: Ja. Nou, dat is een mooie reden, denk ik. Want ik heb hem.
1: Vind ik ook.
0: Ja. En die collega's kijken nu op waarschijnlijk, hè, onder de motorkap vandaan. Van, wat is dit?
1: Ja, die denken wel van, want mijn collega heeft ook gehad. Die wou ook wel een boerinnenkalender. Maar ja, nou kan ik hem even onder de neus wrijven dat ik hem heb.
0: Ja, zo is het. Want jij hebt hem gewonnen, hoor. Dus, fantastisch.
1: Helemaal super.
0: We gaan hem opsturen, lieve Yvette. Dat gaan we doen naar Schijndel, begrijp ik hier?
1: Ja, klopt.
0: Oké, blijf aan de lijn. Gaan we het allemaal regelen, oké?
1: Is goed, dank je.
0: En gewoon zorgen dat hij beschermd blijft, hè? Dat ze niet flauw op gaan tekenen en zo en dat soort zaken.
1: Nee. Ik heb een zweep aan elkaar hangen, dus dat komt goed.
0: Zweep aan je kant. Dank

Mooi liedje van de classics. De man met die grote snor. De leadzanger dan, hè? Dat bedoel ik dan. Dat snap je natuurlijk ook wel. We gaan op zoek naar iets speciaals. Want ik had zometeen nog kaarten weg te geven hier voor het concert van Dario. Ga ik zometeen even meer over vertellen. Maar ik moet eerst even naar het feit dat ik dat verzoekje van Pien uit... Pien van Dalsum uit de... Even komen ze vandaan en we kijken nog even moet draaien, want... Oh ja, Wormer staat hier, zo is het. Ze wil graag een plaat aanvragen voor haar allerbeste vriend. Zij kennen elkaar al sinds de middelbare school. En die vriendschap is altijd gebleven. Hij werkt tegenwoordig als metaalbewerker bij Konijn. En Pien is druk met haar studie en met haar opleiding meubelbewerker of zoiets. En er is één plaat wat haar samen terugbrengt naar de mooie vriendschap van hun twee. En dat is Guillermo met Tropical Danny en dat liedje Toppertje. Dus speciaal voor die meneer, haar beste vriend. Mooi toch? Ja, dat zijn mooie verzoekplaten. Ga ik draaien, komt eraan. Sterker nog, hier is hij al. En je krijgt gelijk trek in een...

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow. Met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, De Havenzangers, De Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
17: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
16: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
17: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
18: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: En, heb je de klus?
1: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
0: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
1: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
2: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan. De Radio NL Weerinformatie wordt u aangeboden door de kozijnen, rolluiken, raamdecoratie en veranda's van Dobbenberg. Kwaliteit, deskundig advies, goede service en vakkundige montage voor een lage prijs. Dobbenberg.nl.
3: Radio NL
4: Weerbericht.
5: Ja, we gaan eens even kijken of Jan Visser ook thuis is. Want dat doet hij gewoon vanuit huis, hè?
4: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
5: Jan, goedemiddag.
6: Hessel, goedemiddag.
5: Kijk eens, het is net of je naast me zit, hè? Bijzonder.
6: Ja.
5: Jan, hoe is het ermee?
6: Goed.
5: Mooi weekend gehad?
6: Ja, zeker wel. Ja. Ja,
5: nog even wat kilometertjes hard gelopen?
6: Ja, zaterdagochtend wel, ja. Ja.
5: Knap hoor, hoe je dat altijd doet, man.
6: En s'avonds naar de Beemster Fanfare geweest, hè?
5: De Beemster van Varen,
6: ja,
5: leg uit.
6: Met een koor en met Francis van Broekhuizen. Dat was allemaal mooie filmmuziek. Het is best wel een spectaculaire avond geweest.
5: Ja, die kan het wel, hè, die Francis ook.
6: Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Ja, die heeft geen microfoon nodig. Want als die in de microfoon blaast, dan kun je de deur uit.
5: Ook geen technicus, want die houdt de schuif toch dicht.
6: Ja.
5: Ja. Hé Jan, wat is het weer eigenlijk? Wat gaat het allemaal doen en worden?
6: Ja, het is hessel zonnig in ons land. Er zit alleen wat meer bewolking in het Waddengebied. En met name ook op de meeste van die middels. En ook het noorden van Friesland en de Noordkop van Noord-Holland. Die bewolking breidt zich nog wat uit. Maar elders blijft het toch wel het grootste deel van de middag en het begin van de avond, voordat de zon ondergaat, zonnig. Temperaturen zijn tamelijk hoog. Waddengebied 18 tot 19 graden. Maar elders in het land 20, 21 graden hier en daar al. Dus het gaat best wel hard. Ja. Kan het plaatselijk 22 graden worden. We zitten dus nog steeds wel een graad of 5, 6 boven normaal. Hè?
5: Ja.
6: Dus het gaat maar door. En de wind die is zwak tot matig en die waait uit het zuidwesten. Het Waddengebied is de wind inmiddels vrij krachtig. Die bewolking en die wat sterkere wind daar hangt samen met fronten boven de Noordzee. Zwakke fronten. Nou, morgen in de ochtend in het zuiden van het land mist. Komende nacht trouwens ook, plaatselijk dichte mist. Elders in het land is het morgenochtend meest bewolkt, maar wel droog. In de middag in het midden en zuiden toch wel wat vaker zonneschijn. En in het noorden van het land meer bewolking en later ook kans op wat lichte regen. Temperatuur morgen, graad of 19, noordelijk kustgebied. En nog steeds ruim boven de 20 in het zuiden van het land. En de wind is zwak en in het Waddengebied en aan de kust matig uit het zuidwesten tot westen. Nou, woensdag wordt een dag met eerst mist, later zon. En in de loop van de middag volgen dan regen of buien. En temperaturen nog wel 19 graden. Maar donderdag, dan wordt het toch wat herfstachtig allemaal. Met meer buien, een noordwestenwind en maar 15 graden. Dus dat is ook het parool voor de dagen daarna.
5: Ja, wow, dat is verschil.
6: Ja.
5: Oké. Okay. En dan de dagelijkse weerspreuk, Jan.
6: Worden de bladeren geel en krom, kijkt naar uw kachel om.
5: Kachel. Ik zal even in dit. Ja, ik heb een mooi liedje daarvoor.
6: Oké. Okay.
5: Dankjewel, hè.
6: Ja, hoor.
5: Hoi.
6: Hoi.
5: Tot morgen.
6: Tot morgen.
5: Ja.

0: is een soort van plaspauze liedje geworden. Zo lang duurt hij. En normaal duurt een liedje 3 minuten. Deze 4,5. Afgeleid van Splitsing natuurlijk, de mannen. De mannen Peter Groot-Kommelink en Herman Grimme. En een leuk detail is, dat is wel een heel saillant detail zoals ze dat dan noemen. Dat is dat het liedje eigenlijk bedoeld was voor Linda de Mol. In de tijd dat zij Beethoven uitbracht, toen zocht zij een liedje. En ze hadden dat liedje voor Linda de Mol geschreven. Het was meer een reggae beat, zat er ook in. En zij het bedankt. Zo van, ja, leuk, maar wat moet ik ermee? Nou, de mannen hebben hem wat verhoogd in tempo en hebben hem zelf maar gedaan. Daardoor hebben ze zelfs een zilveren harp gekregen. Bizar, hè? Ik ben wel benieuwd wat Linda de Mol daar nu van zegt, achteraf, zeg maar. Maar ja, dat is achteraf een koe, een aap in de kont kijken. Een koe in de kont kijken, bedoel ik. Ja, dat lukt beter.
1: Wat zeg ik nou allemaal?
0: Een bouwbedrijf uit Made. De metselaars van Totaalbouw die zijn mooi aan het prutsen daarbij. Vakkundig aan het werk bij een aanbouw. Bij een particulier daarin weet ik veel waar. Maar Koen Speltie, die wordt hier even genoemd als de beste en knapste metselaar van het Nederlands halfrond. En of ik even zeg dat maar, zei hij, dan laat hem dan maar denken. Dat zijn Mick Broeders, dat is een broeder van hem. En of ik dan het liedje Happy Sappy en een barbecue wil draaien van de Havenzangers. En natuurlijk wil ik dat. Ik draai het hier op verzoek. Dus mocht je ook nog een lekker verzoekplaatje hebben met een leuke reden. En kaarten willen winnen voor Dario. Dan ga ik je dat zometeen uitleggen. Want die gaat binnenkort naar het Tuschinski Theater in Amsterdam. Een concert geven. Dus houd even de peiling.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: Klaar voor het echte werk? Draaisma Bouw zoekt vaklieden en uitvoerders. Werk mee aan de mooiste projecten bij een familiebedrijf uit Apeldoorn waar vakmensen zich thuis voelen. Solliciteer direct via draaisma.nl.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
8: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
9: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
8: Gooi je week aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
7: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
14: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
15: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op Schiphol zijn 31 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. Twee uur geleden begonnen ze met een protest op zo'n 50 meter van een lounge van KLM. XR wil dat KLM het programma met cadeaus voor vaste klanten stopzet, omdat het veel vliegen zou belonen. Slecht voor het klimaat, zeggen de demonstranten. De vrouw die zegt dat ze is verkracht door een groep studenten van de prestigieuze Cornell Universiteit in Amerika, wordt bedreigd. Haar advocaat vertelde op CNN dat ze gevaar loopt als ze de rechtszaak niet intrekt. Online krijgt ze veel steun van andere vrouwen. Haar naam is niet bekend. Om 12 uur was in heel Nederland weer het luchtalarm te horen als test, behalve in Flevoland. Daar ging het pas 7 minuten later loeien. Volgens de regionale omroep moet iemand in de meldkamer het alarm aanzetten, maar het was erg druk. En dan blijft het alarm even liggen, zegt de brandweer. En PSV speelt komend weekend in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille, die 100 jaar geleden werd geboren. Zo'n 70 jaar terug scoorde hij erop los met 43 doelpunten in één seizoen. Er was nog door iets anders bekend in Eindhoven, zijn sigarenzaak vlakbij het stadion. En dan de weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
7: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
8: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
9: Te laat,

0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
9: Goedemiddag, welkom hier terug. We hebben hier de situatie op de Nederlandse wegen voor je. Qua verkeer dus. Hè. Op de A5 tussen Amsterdam en Hoofddorp. Daar staat tussen de brug over de Hoofdvaart en Hoofddorp 5 minuten vertraging, 2 kilometer. En op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem. Voor Duiven daar 6 minuten, 5 kilometer. En ook op de A16 de melding Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel vanaf Hendrik Ido Ambacht. 10 minuten vertraging over zo'n lengte van 3 kilometer. Nou, dan de flitsers. Die hebben we hier ook binnengekregen. En die komen van Flitsmeister uiteraard. Op de A2 staan ze bij Culemborg, Utrecht-Den Bosch, 81.4. En op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij Bad Hoeverdorp nog steeds actief, 3.5. Op de A4 even oppassen bij Den Haag bij 47.3. En ook de A7 tussen Den Hoever en Bolsward bij Witmarsum 108.0. Dan nog eentje bijgekomen bij Den Haag op de A13, Rijswijk-Rotterdam, 6.3. En ook de A50, Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen, dat is bij 213.0. En dan de A67, tenslotte Eindhoven richting de Belgische grens, bij hectometerpaal 18.1. En tot zover dus de verkeersinfo hier op Radio NL.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Zo meteen Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. We kijken het even. Goedemiddag.
10: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: te vrolijke, want dan, maar daar worden ze toch voor gemaakt allemaal natuurlijk. En had je het nieuws al gehoord van afgelopen week dat hij bekendgemaakt werd? 5 voor 12 was het moment dat collega Teerke een slinger aan gaf en trots vertelde dat Jan Wolters, ja, de zoon van Jannes, dat hij de Hollandse Nieuw in handen heeft. Ik wil jou, heet het liedje. Dat is natuurlijk fantastisch, dus van harte gefeliciteerd Jan. En hopen dat je carrière heel groot mag worden. En wij kunnen daar vast een steentje aan bijdragen. Dus iedereen er klaar voor? Zet het een tikje harder, want hier is de zoon die ontzettend op zijn pa lijkt. En alles wat hij doet. En ja, geniet ervan. De Hollandse Nieuwe van Jan Wolters.
1: Radio NL.
2: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters. De

ritme komt, dan laat je hem niet meer los hoor. Dan blijf je bewegen. Het is Gino Graus en Schatje Wacht. Schatje Wacht, mooi. We gaan kaarten weggeven voor Dario. Dario, je kent hem wel van de clown. Hij is zelf ook een clown overigens. Een Amsterdamse clown. Heel aardige gast. En hij houdt een concert, want ja, hij zit 40 jaar in het vak. Tuschinski Theater in Amsterdam heeft zich daarvoor opgesteld en hij geeft daar 19 oktober een concert. En op de ring, op de ja, gezellige bovenring, weet ik het precies, maar daar zijn nog plekken vrij die wij als Radio NL zijn de weg mogen geven. En je kunt er dus bij zijn. Ik mag je dus 4 kaarten weggeven als je bereid bent om even Dario in te toetsen. Dario, gewoon in de app. En dan ja, hoop ik dat je dat leuk vindt. Er zijn wat ja, grootste artiesten ook daar in Tuschinski bij Dario. Onder andere Imca Marina. En er waren er nog meer. Maar ik heb hem net even gevraagd hoe het nou precies zat. Want ja, artiesten komen ook steeds meer op leeftijd. En dan is het wel even zeker weten van komen ze nou wel of niet. Hè, dat kan je hem even horen. Volgens mij zou ook de bedoeling zijn dat Ben Kramer daar kwam. Maar je moet even de bevestiging hebben. Maar in ieder geval een leuke avond uit. 19 oktober, 4 personen. Als je even Dario intoetst. Dan, ja, dan kan ik je misschien blij maken met 4 vrije kaarten in Hartje Amsterdam. Prachtig toch? En gelijk even een beetje Engels praten. Swarmaatje eten. Of kebabje eten, weet ik het. Wat dat tegenwoordig is. Ja, even naar de wallen en zo. Ja, dat zou ik dan doen. Hè. Vulgaire gedachten. God man, komt door die kalenders hoor hier. En er ligt er niet eens eentje op de balie hier. Ja, Dario heeft ook een nieuwe single uit. En die heet Oh Wat Een Nacht. En die zou je kunnen kennen van de Four Seasons. Hij heeft hem even gecoverd, zoals het heet. Hè? Even gewassen, geknipt tegen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: of privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Ja, ja, kom naar het gezelligste casino van Apeldoorn en omstreken. Casino Cashino in Apeldoorn-Zuid. Beproef je geluk bij een van onze fruitautomaten of speel een spelletje aan de roulettetafel. Altijd volop gratis parkeergelegenheid. Een avond vol plezier en kansen. Tot ziens bij Casino Cashino Apeldoorn-Zuid. Aan het Hofveld 2. Toegang vanaf 18 jaar.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
7: Lieve mensen, die handen aan.
6: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
9: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
8: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
9: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
10: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
17: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
18: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
19: Dit is Radio NL.
20: Altijd aan.

0: 088-0200-100. 088-0200-100. Want we gaan het weer doen. De laatste half uurtje vullen met live verzoekplaten. Dus als je wilt bellen en je hebt een leuk idee, laat hem even weten. 088-0200-100. Ja, dan, de winnaar voor de kaarten van Dario heb ik ook bekend. Patrick heet hij, uit Wijk en Aalburg. Patrick, als je luistert, moet even je gegevens hebben. Gaan we het allemaal regelen en dan ben jij erbij. Tuschinski, mag ik nog 3 mensen meenemen. Superleuke avond in Amsterdam. Nou, en dan Kelvin Bouwmeester. Dat is ook een apart verhaal. Jongetje is al heel lang aan het zingen. Treedt overal op, maar heeft een heel uniek concept bedacht. Want ja, er zijn natuurlijk meer zangers dan behangers. En Kelvin heeft het zo gedaan, die heeft gewoon een snackwagen aangeschaft. En die dacht van, weet je wat, als ik nou frikadellen ga bakken en kroketten bij een feestje, dus bij een verjaardagsfeestje of zo, vanaf 20 man begreep ik, dan komt hij met die kar voorrijden en dan bakt hij gewoon zijn frikadellen en kroketten. Daar moet je een vergoeding voor betalen, maar best betaalbaar. En dan doet hij op een gegeven moment die kar dicht en dan gaat hij daar staan zingen op jouw feestje. Nou, dat vind ik super bedacht. Dus Kelvin heeft ook een nieuwe single eraan gehangen, die heet Wat Doe Je? Nou, dat doet hij. En luister maar eens even, hij kan nog aardig zingen ook. Dus als je wilt boeken, dan wijs ik je graag even naar Kelvin Bouwmeester, die hier overigens binnenkort natuurlijk langskomt.
1: Daar is ze

0: wat doe je? Nou, wat ben jij aan het doen, Joep van Nooijen?
1: Hij is aan het werken, loon op zand.
0: Ja. Hey, is er niks voor jullie om even die snackwagen daar te boeken? Gewoon een keer, even met die jongen.
1: Nou, we doen het met z'n tweeën, dus we hebben een snackwagen.
0: Oh, twee, dat is wel weinig. Ja. Nee, hij moet wel man of tien zijn, denk ik. Nou,
1: ja,
0: Joep, wat ben je aan het doen precies?
1: We zijn een doorbraak aan het maken, iemand. En we zijn het lichtgat aan het leggen.
0: Dat klinkt als, een overval in een bank of zo. Een doorbraak. Wat zei je?
1: Een lichtgat aan het leggen.
0: Ah, oké. Okay. Hey, wat voor liedje past dat beste bij? Bij dat beuken en boren en hakken en slaan en doen?
1: Onze warme bakker van Rien Salet.
0: Oké, okay, man. Komt eraan. Dankjewel, hè.
1: Houdoe.
0: Houdoe. En een groet aan Peter, hè. Peter de Bedweger. Sorry.
2: Elke

0: Kutten. In gedachten zing ik natuurlijk hele volkstammen nu losgaan. Maar wat een aanstekelijk liedje is dat toch van die Rien Salet, die warme bakker. En met zijn bolletje bruin en wit. Aan de telefoon heb ik Michael. Michael, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt wat leuks gedaan het weekend, hè, begrijp ik.
1: Ja, ik ben gezellig met mijn meisje naar Best gereden. Een vriendin van ons, die heeft daar een restaurant.
0: Ah.
1: Zus.
0: Ja.
1: En lekker gegeten, lekker wat gedronken. Ja. Achteraf een kopje koffie natuurlijk.
0: Gezellig. Gezellig, man. En dan wil je een liedje aanvragen die daarbij past.
1: Ja. Zij van Ben Kramer.
0: Ja, eerst zaaien, dan oogsten.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel, man.
1: Ja, groetje. Doei.
0: 088 0200 088 0200 100.

0: ja, Ben Kramer was dat en zij. Ja, ik heb... Ik zit hier te wachten, 088-0200-100. Wat een leuk verzoekplaatje. Beetje origineel, beetje leuk. Misschien iemand die denkt van ja, maar ik kom er toch niet door. Die, 088-0200-100. Kan ik je ondertussen even blij maken met wat leuks? Want ik heb hier over zij gesproken. De moeder van Marco Schuitmaker. Ja, ja. Ria heet ze, Ria Schuitmaker. Ja, die Schuitmaker is wel een ex van. Het wordt wat ingewikkeld nu, maar vroeger was het dus mevrouw Schuitmaker en dat staat op allerlei singles. En ja, dat is haar artiestennaam eigenlijk, zeg maar, als ze solo zingt. Want ze zingt ook nog eens in een duo. Dat doet ze met Kregel. Ja, dan wordt ze is eigenlijk mevrouw. Ik maak het heel ingewikkeld. Maar het gaat erom, de moeder van Marco Schuitmaker heeft een single gemaakt in 2009. Die heet Als de Nacht Begint. En die ga ik zo even draaien. Maar ik moet eerst even een van die vele telefoontjes oppakken, denk ik. Met de radio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hessel, met Herbert.
0: Met wie?
1: Met Herbert.
0: Ah, Herbert, goedemiddag.
1: Hey.
0: Wat kan ik voor jou doen dan?
1: Ik ben busy met Anne.
0: Anne, busy. Ik heb Anne gedraaid, Clouseau. En die verkrachte versie van die busy is verschrikkelijk. Vraag me bij Stefan, oké? Okay?
1: Anders zet
0: ja, bedankt, hoi. Wat zei je?
1: Tino Martin.
0: Ja, dat lukt wel. Welke?
1: Oké, dank je. Hoi, hoi.
0: Nee, ho. Welke dan van Tino Martin?
1: Welke? Dat maakt het niet uit. Alles van Tino Martin is goed.
0: Alles is goed. Oké. Oh, je bent makkelijk te plezieren. Ik praat je zo om. Dank je wel, hè.
1: Hoi.
0: Ja, ik kan eigenlijk niet even wat doen. Ach, ook eens wat risico lopen in het leven. Wordt het ook spannender van. Ja, dit is mooi, hoor. Dat stemgeluid. Probeer hem maar eens te ontdekken in haar. Misschien is een duet ooit samen nog mogelijk. Je weet het niet, hè? De moeder van Marco Schuitmaker.

0: gekeken van Tino Martin. En een van de allermooiste is misschien wel deze. Het is wel een ballad. Ja. We hebben ook genoeg Happy the Peppy even gedraaid. Dus dat kan wel even, dacht ik zo. Zometeen veel plezier met Stefan Leur. En ik spreek je morgen weer.
1: Hoi.
2: Te veel gewild. Te hard gezocht. Te veel gezegd.

0: zou ook terecht zijn, hoor.
1: Voordat ik weer lachen kan.
0: Als ze nieuwe toppen zoeken, dat ze hem erin duwen. Dat is, ja, die man, als hij, hè, gewoon ja, staat te zingen. Vol overgave, top hoor, top.

0: reclame met al die telefoon tegenwoordig. Telefoons. Ja. Maar jij klinkt super. Wat voor ding heb je? Misschien moet je even een advies geven.
1: Ja, ik zou graag een plaatje willen horen van Jannes en Leonora.
0: Oh, maar ik vroeg je eigenlijk wat voor telefoon je hebt.
1: Oh, sorry. Ik heb een iPhone 16 Pro Max.
0: Oeh, ja, dat is wel. Moet je wel even diep in de buidel, denk ik. Ja. Tenminste, zo klinkt het wel. Hé, maar jij wilt Jannes, waarom eigenlijk?
1: Nou ja, het is gewoon topper en het is en blijft de koning der piraten.
0: Ja, maar zijn zoon komt eraan, hè?
1: Ja, die volg ik ook zeker. Ja, absoluut. Jan Molters, hè?
0: Ja, mooi. Ja. Hey, en voor wie moeten we dat draaien? En wat ben je aan het doen?
1: Ik zit op de vrachtwagen met mijn oom William Veenstra. En nou ja, we hebben het gezellig. En ik denk dan nog even gauw een plaatje voor 3 uur.
0: Ja. En William rijdt voor Nico Transport, hè?
1: Ja, William rijdt voor Nico Transport.
0: Dat is wel grappig, want zo heet mijn werkgever ook, Nico. Dus.
1: Ja, dat weet ik. Jazeker.
0: Hey, ben je er klaar voor?
1: Ja, absoluut.
0: Oké, dan gaan we het feest gaan.

vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: kachelspeciaalzaak in de regio. Hier vindt u alle soorten kachels en haarden, van klassiek tot modern. Kijk op kachelswk.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met Bitcoin.

0: facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
5: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een botsing met een lijnbus in het Noord-Hollandse Edam is iemand in een scootmobiel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een busbaan. In de bus raakte niemand gewond. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren en hoopt dat er mensen met dashcambeelden zijn. De nieuwe Michelin-gids is uitgekomen en ons land heeft er 9-sterren restaurants bij. 2 restaurants krijgen zelfs meteen 2 Michelin-sterren. In Delft en in het Limburgse Schin op Geul. Het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog altijd de Libreye in Zwolle. Het gaat slecht met Transavia en daarom moet de luchtvaartmaatschappij flink bezuinigen. Concrete maatregelen zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf kan het zijn dat medewerkers salaris moeten inleveren. Transavia zegt dat het al jaren te weinig winst maakt en dat de kosten steeds meer stijgen. En op meerdere plekken is vanmiddag het luchtalarm niet of te laat afgegaan. In de hele provincie Utrecht bleef het om 12 uur stil, maar de veiligheidsregio zegt dat het systeem wel gewoon werkt. In Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek ging de sirene een paar minuten later af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
12: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
13: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
14: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
15: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
16: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Hey, jij daar, in die vrachtwagen. Hoeveel uur zit jij deze week op de snelweg? Nog steeds die lange, saaie ritten? Bij Bruil rij je anders. Korte afwisselende ritten in je eigen regio, vaste werktijden en geen fysiek zwaar werk. Op de bouwplaats kijken ze uit naar jouw komst. Ook overdag rijden en 's avonds gewoon weer naar huis? Neem dan nu de afslag en start als mixerchauffeur bij Bruil. Solliciteer direct via werkenbijbruil.nl.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
17: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder.
0: Simpel.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
24: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
25: Een paar minuten over drie is het geworden. Dit zijn de problemen. De files, de A2 tussen Vianen en Culemborg. Daar staat een half uurtje. En de A16 Rotterdam richting Breda, 36 minuten. Nog één snelheidscontrole. De A4 Den Haag richting Delft, 48,4.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Stefan Leer!
25: Nou. We gaan op deze maandag even beginnen met een legend. Grote stad. Dat weet je genoeg.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

so pretty. So pretty.

0: nog steeds dat rugnummertje. Hè? Label achter op zijn rug staan. Feestzangetje. Oh man, dat wordt een boze kun je niet maken. Allemaal maar, man. Inmiddels...
1: Jij denkt maar dat je alle...
0: Ja, precies. Daar heeft de wijde last van, man. Inmiddels hoort hij tot de grote en kan behoorlijk toon houden ook. Als hij aan het zingen is ergens. Hij gaat niet af als een gieter. En de meeste feestzangetjes die vallen wel in het water. Die gaan af als een gieter soms. Maar Kroes, die kan het. Maar goed, er zijn heel veel artiesten die goed kunnen zingen. Mooi. Zeg, waarom heb ik het erover? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik kom net binnen. Stuiteren. Ik ben al, vanaf een uurtje 12 ben ik al aanwezig hier. En ik kom net binnen stuiteren en allemachtig. Het is net, ik zit even in onze appbox te kijken. Dat hoor je heel vaak op Radio NL. Alleen, je ziet het nooit, maar er komen echt heel veel appjes binnen. We zenden uit in heel Nederland natuurlijk. Dus er gebeurt ook wat op dit station altijd, als wij wat roepen. Maar nu geven we dus kalenders weg met naakte mannen en naakte vrouwen. En die box is echt ontploft. Normaal gesproken dan staat hier staat de teller. Nou, dat is meestal de verwachtingspatroon als ik binnenkom. Denk ik, er is weer heel veel geappt vandaag. Maar nou, vandaag is het verschrikkelijk veel. Niet normaal. Voor een kalender. Boerinnen of boeren. Die gaan wij ook nog weggeven vandaag in dit programma. En ik ben nog van de oude stempel. Ik denk altijd nog seks op de radio. Nou, dit is wel geen seks, maar het is wel maak natuurlijk. Hè. Je ziet in feite niks, maar het roept het wel op natuurlijk. Je wil wel zo'n kalendertje hebben hangen natuurlijk. Ik denk, dat gaat niet samen. Maar het tegendeel is bewezen vandaag. Nou, hoor je vanmiddag van mij de oproep voorbij komen, officieel. Start ik wel even een muziekje in, bijvoorbeeld deze. Dan hoor je mij roepen, vanaf dit moment kun je het woordje kalender appen. Dus dat heeft nu weinig zin. Dat komt ergens, voorbij vanmiddag. En dan kalender appen. Word je uitgekozen, word je teruggebeld. Ben je een dame, dan mag je kiezen of je boerinnen kalender thuis wil hebben. Of een boeren, of andersom ook natuurlijk. Dus we hebben al even wat doorgebladerd.

0: maar Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Chantal, Chantal, je hebt gelijk.
3: Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Waarom wachten, waarom wachten? Waarom moet je door dit programma heen mattelen als ik alvast even kan roepen? Je kan gaan appen voor de kalender natuurlijk, Marbat. Natuurlijk, dat kun je vanaf dit moment doen, meteen erin hakken. Ik had hem gepland om 5:10. Dat duurt ook te lang dus. Dit is het moment ook in dit programma dat jij kan appen. Het woordje kalender. Het is de boeren of boerinnenweek deze week. En je kan de kalender van ons krijgen. En dan maak je kauwgombal uit wat je kiest. Ben je een meneer en je wil de menerenkalender. Het is allemaal prima. Wij doen daar niet lastig over. We stellen daar geen gekke vragen over. Jij bepaalt wat voor kalender je graag wil hebben. He, stel je voor, iemand is jarig en je wil net even die andere kalender. Hé, hey, dat doe je er toch lekker? We leven in mooie tijden. Zeg, dus app nu even het woordje kalender in de Radio NL app. En wie weet word je teruggebeld. En dan gaan we ook niet te lang mee wachten. Ik ga voor 4:00 ga ik al iemand terugbellen. Hé, hey, dat is even lekker op de maandag.

0: dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Voor je Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Vertrouwd en dichtbij, dat is Vakgarage. Ben jij op zoek naar betaalbare zomer- of winterbanden? Of wil je ze laten verwisselen? Regel het gewoon online op vertrouwdendichtbij.nl of kom langs voor info en advies. Ga naar Vakgarage Landeweert of Vakgarage De Pitstop of bezoek ons op vertrouwdendichtbij.nl.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Dan ga je op zoek naar pallets?
7: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Piraten der Lage Landen.
10: Zaterdag 19 december.

0: Mega Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Bruiloft bandje. 19 officiële liedjes gemaakt. En nou ja, ze zijn heilig verklaard inmiddels. Niet normaal, joh. Nee. Zeg, het is bijna tijd dat wij al even de kalender gaan weggeven. Dat ga ik elke werkdag even op een ander tijdstip doen. En ja, ik snap dat het nu heftig is, maar voor 4 uur ga ik bellen. Het is eigenlijk heel simpel. Wil je een kalender met ja, halfnaakte meiden of mannen erop? Dan laat je nu even wat van je horen. Download onze app even, dat kring. Download dat ding even, want die moet op je telefoon staan. Anders kun je gewoon even niet met ons contacten. En toets gewoon in kalender en dan mag je met hoofdletters doen. Of met tieten erbij. Of ja, kijk maar wat je doet, fotootje erbij. Of hey Leur,
1: je bent de allerbeste niet, sorry.
0: Nou, dat helpt altijd. Ik pak altijd iemand eruit die slijmt met mij. Vind ik altijd leuk. Degene die het meeslijmt, die pak ik er gewoon. Ja, zo werkt dat, hè. Nee, oh, geen.

is het moment. App even het woordje kalender. Wil jij zo'n kalender? Boerinnen of boeren? Gewoon intoetsen. Ik zal het nu even doen. Over twee platen gaan we bellen. Dus halfnaakte dames, halfnaakte mannen. Ach man, zo'n kalender wil je hebben. Gewoon voor jezelf. In de schuur. Weggeven. Weggeven hoek. Nee, dat moet je niet doen natuurlijk. We hebben ook 10 stickers erbij. Dus nu opgeven. Kom op man. Nu even. In de app. Het woordje.

0: Wat een geweld. En dat is zo'n goede plaat. We hebben hem aanstaande vrijdag even uitgenodigd voor dit programma. We gaan hem even aan de tand voelen. We gaan hem even kietelen. En we gaan hem even proberen boos te maken. Ik denk niet dat dat lukt. Wat is dit voor versie?
1: Weet je wat het is? Ik heb geen goede moves. Maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? En ze kan het niet laten. Ze kan het niet laten. Yeah. Weet je wat het is? Zij komt naar me toe. Ze vraagt me, ga je lekker? Wat ben je nou aan het doen? En ik kan het niet laten. Nee, ik kan het niet laten. Ik zeg, weet je wat het is, baby?
2: Weet je wat het is, baby?

0: Zometeen even wat piratenmuziek, denk ik.
1: Gezeur.
0: Nou, dat is... Met meer. Dit is het moment. Het kwam sneller dan je verwacht had. Nog één liedje. Nog één liedje. Ik geef je nog even een momentje om even die app te downloaden van Radio NL. Wil jij een geile kalender? Nee, wil jij een boerinnenkalender of een boerenkalender? Wij gaan ze weggeven met wat stickers van Radio NL erbij. App nu even zo vaak mogelijk in onze Radio NL app. Het woordje kalender en na het volgende liedje, dan gaan we al bellen.

0: en Boerenkalender. Ivo Pasveer en Rory waren er heel erg druk mee vorige week. De ontknoping was vrijdagavond. En ja, ik heb wel begrepen, ze hebben verder niks gezien. Ze hadden gewoon allemaal kleren aan en zo. Dus dat viel enigszins een beetje tegen. Ik zat ook even te kijken natuurlijk online naar wat er allemaal gebeurde. Maar ja, tegenvielen. Nou ja. Kijk, die foto's zijn wel gelukt. Die kalenders die gaan we strooien deze week. En je kan er kansen maken. Nou, ik ga even iemand terugbellen. Echt, 100 miljard appjes zijn er binnengekomen voor mijn gevoel. En ja, er kan maar één de lucky bastard zijn. Man of een vrouw. We gaan met bellen. En mocht je echt voor de muziek luisteren, kan me niet voorstellen. Jawel. Dan heb je binnen nu en een minuut is er weer muziek op de zender. Dus,
1: Jesper.
0: Jesper. Hey, hier spreek met Stefan Deur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, je zit even live op dat tennis, man.
1: Geweldig.
0: Ja, bij het goede station natuurlijk. Hè? Want er zijn meer natuurlijk die Nederlands uitzenden, maar wij zijn de grootste, de beste. Dat mag wel een keer gezegd worden. Hè?
1: Uiteraard, ja. Uiteraard.
0: Dat mogen we de anderen ook wel een keer zeggen. Zeg, Jesper, waar kom je vandaan, man? Waar woon je?
1: Heten.
0: Oh, mooi.
1: Heten.
0: Ja, precies. Achterhoek, hè? De geitje. Ja. Ja, oh, en dat is ook zo. Hey, luister, waarom heb je meegedaan?
1: Een mooie kalender en het staat altijd goed, toch?
0: Ja, precies. Wat ga je hang je hem in huis, in de hal of een schuur? Of heb je een zuipkeet? Hoe ziet dat eruit, Jesper?
1: In huis, in de keuken.
0: In de keuken. Ah, ik hoop dat je voor de mannenkalender kiest. Je wil de mannenkalender, hè?
1: Echt niet.
0: Nee, joh. Waarom niet? Is toch leuk? Voor de vrouw?
1: Nee, joh.
0: De boerinnenkalender. Ja, oké. De blote titelkalender. Mooi, man.
1: Juist.
0: Ik heb een tipje voor je. Pagina 6, daar is wat verkeerd gegaan. Daar kun je namelijk een tepel zien. Woehoe! Ja. Dat was niet de bedoeling, maar we zaten met een loop erop. Vandaag in de kantine. Onze baas die stond er ook bij en die is hard. Dus loopje erbij. Kijken, vergroten. Ja hoor, tepel. Linker tepel. Mooi. Prima. Zeg, gefeliciteerd aan Jesper. Prijzen komen eraan.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Hoi, man. Hoi. Kijk, zo simpel is het. Even een dom gesprek.

0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Oh. Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach.
6: Hi.
5: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
5: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
11: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
12: Nu 111 fietenolie tankstations.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
15: Oh, wat doe je elke keer met mij?
14: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
20: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
21: Jazeker!
20: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het plan om telefoons ook op het schoolplein en in de aula te verbieden voegt weinig toe, zegt de Raad van Middelbare Scholen. Zo hebben veel scholen die regel zelf al ingevoerd. Ook zeggen ze dat de effecten van het telefoonverbod tijdens de les nog onderzocht moet worden. Een man die jarenlang zijn ex heeft gestalkt en meerdere rechtszaken tegen haar begon, is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet meer in Rotterdam komen. De man was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij is naar Turkije vertrokken en wil niet meer terug naar Nederland. In Frankrijk zijn scholieren

0: protesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. En de activisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag op Schiphol werden opgepakt, zijn weer vrij. Ze demonstreerden achter de security tegen een spaarprogramma van KLM, omdat ze het zien als een beloning voor regelmatig vliegen. De marechaussee pakte meer dan 30 mensen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Klaar voor het echte werk? Drijsma Bouw zoekt vaklieden en uitvoerders. Werk mee aan de mooiste projecten bij een familiebedrijf uit Apeldoorn waar vakmensen zich thuis voelen. Solliciteer direct via drijsma.nl.
5: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
8: Kijk op skodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
10: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
11: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
10: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
9: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
14: Een paar minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen. De A16 Rotterdam richting Breda bij Zwijndrecht. Daar staat een half uurtje. Heftig ongelukkie. En daar is 8 kilometer. Ah, ongelukkie. Allemachtig, joh. Sorry daarvoor. De snelheidscontrole is A2 Utrecht richting Den Bosch bij 81.4. De A28 Zwolle naar Harderwijk 50.6. En de A67, dat is Eindhoven richting de grens met België 18.1.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Stefan Meer!
14: Ja, goedemiddag. Mocht je net inschakelen, in dit programma is de kalender er al uit. Of hebben we nog eentje liggen? Ga even kijken.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: volgens mij. Dat weet ik niet helemaal zeker. Moment van spreken, weet ik niet helemaal zeker. Ik ga zo even googlen. En Marian, wat een rammer is dat. Oei. Ik vraag soms veel van je. Er komt een hoop lawaai al uit de speakers. Nou is het de laatste tijd al een beetje rustig geweest in het programma. Maar ik ben druk aan het bouwen. Ik kom binnenkort echt met een fantastisch spel. Waar je echt ook iets aan hebt. Ook gewoon heel erg leuk. En ik vraag veel van je. Want ik heb het al een keer eerder gevraagd. Maar ik moet het nog even zeker weten. Want ik ben achter de schermen echt druk met dit programma bezig. Omdat ik vind radio een beetje ingedut. Gelukkig niet bij ons. Want de collega's die zijn aan vlammen. Alleen ik moet ook nog even vlammen. Dus ik heb alles een beetje op de kop gegooid. Ook alles er even uitgeflikkerd. Denk, wat heb ik allemaal uitgespookt? Dat gaan we niet weer doen. Alleen er is één dingetje wat nog in mijn hoofd zit. Dat wil ik echt oprecht even van je weten. De haters en ook de liefhebbers. En als je het verschrikkelijk vindt, je hoeft niet voor mij in te toetsen. Ja, was wel leuk. Dat hoeft niet. Gewoon je mening, maakt niet uit. Ik ga het niet vertellen op de radio. Ik ga het niet allemaal voorlezen. Dat zou echt heel raar zijn. Maar ik ben wel even afhankelijk van de appjes die binnenkomen. Mijn vraag is, het uurtje lekker los. Moet dat weer terugkomen? Tussen 5 en 6 en dan in een heftigere vorm dan het ooit was. Dus echt wat minder gelul van zo'n disjockey tussendoor. Alleen maar dat je denkt van, ah, man, even van de werkdag. Ah, even lekker dit. Ah, dat hoort ook bij Radio NL. En dat zouden ze ook kunnen draaien. En natuurlijk draaien ze dat. Botzoute muziek en misschien af en toe zijn we de Venga Boys of dat soort dingen. Uurtje lekker los. Dat is eigenlijk mijn vraag. Als jij vaker naar Radio NL luistert, vind je dat passen bij Radio NL? Uurtje lekker los tussen 5 en 6. Of vind je het verschrikkelijk? Dan laat je het weten. En vind je het ook verschrikkelijk mooi? Laat ook even weten, want ik heb er echt wat aan. Ik lees het allemaal en ik laat mijn brein even breinen, omdat ik druk met de show bezig ben. Ik kom binnenkort met een heel mooi spel. En dat heet De Handeling. Dan weet je dat. Alleen, ik ben ook nog even... Dat hoef jij niet te doen. Maar daar ben ik even... Ik ben ook aan het denken. Want je moet iets gaan winnen. Maar moet dat gereedschap zijn? We hebben zelfs erover nagedacht, maar ik heb er nee tegen gezegd, gek genoeg. Een gratis tuinman van 1 dag. Dat is ook mooi om te winnen in dit programma wel een keer. 50 kilo strekdrop, omdat het gloeiend duur is. De trekdrop mag niet meer. Strekdrop is het. Misschien een kledingbon of €250 als speelgoed. Of een Netflix-accountje gewoon even een jaar lang. Of levenslang toegang tot een bepaald pretpark. Met 2 personen. Ook mooi, hè? Dat is een mooie prijs allemaal. Maar het mooiste vind ik altijd een geldbedrag te winnen. Gewoon even, hoppakee, spelletje spelen op de radio in de uitzending. En bam, meteen op je pin. Zijn we wel van aan het denken. Komt allemaal goed. Hebben we geen hulp nodig? Gaan we regelen. Het zal waarschijnlijk een geldbedrag worden. Nou, binnenkort in dit theater De Handeling.
1: Radio NL.
2: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters. De

Deze die starten we heel graag weg deze week. Het is de Hollandse Nieuwe en hoor je... hoor je het in het lied? Hoor je het in het liedje? Zijn vader zingt de tweede stem. Sorry, zeg je nou echt? Nee, want Jannes de tweede stem zingt is hartstikke mooi natuurlijk. Ja, voor ons. Mooi, mooi, mooi. Dit is Jeffrey.

Ik weet zeker dat jij dat ook hebt. Een heel sterk gevoel als jij geboren en getogen bent in Appelscha of Zierikzee of Denkdungen of Heiken. Als je daar eenmaal geboren en getogen bent, je hebt een tijdje gewoond, wil je er nooit meer weg. Reinier Peters heeft daar een mooie plaat over gemaakt. Nooit meer weg.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
5: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
4: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio No kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: De Radio NL Weerinformatie wordt u aangeboden door de kozijnen, rolluiken, raamdecoratie en veranda's van Dobbenberg. Kwaliteit, deskundig advies, goede service en vakkundige montage voor een lage prijs. Dobbenberg.nl.
14: Radio NL.
15: Weerbericht. 3 minuten over 4:30 geworden. Het is een zonnige dag. Het is warm. Het is van noord tot zuid. 20 tot 23 graden. Morgen de laatste dag mooi weer. Daarna wordt het een stuk koeler. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan het horen. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook vandaag zijn de scholierenprotesten in Frankrijk uitgelopen op rellen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij een granaat opraapte die ontplofte in zijn hand. Honderden scholen bleven vandaag dicht. Middelbare scholen vinden niet dat een telefoonverbod tijdens de hele schooldag landelijk geregeld moet worden. Het kabinet wil zo'n verbod, maar de scholen vinden dat ze dat uiteindelijk zelf moeten bepalen. En tennisser Daniel Medvedev is in de halve finale van de China Open gedisqualificeerd. In het duel met Novak Djokovic sloeg hij een bal het publiek in, waardoor een toeschouwer gewond raakte.
15: Wat een nieuws, joh. Jeetje, tuurlijk moeten scholen dat zelf bepalen. Het hoort er zo bij, dat mobieltje. Dat kun je de kids kun je dat toch niet... Dat kun je toch niet... Dat kun je toch niet verbieden? Mijn dochter is 13. Die zit ook op school. Die moet, als ze binnenkomt op school, moeten ze, zeg maar, hebben ze zo'n kluisje. Daar moeten ze een telefoontje in leggen. En een tussenuur, als je dus een uurtje vrij bent, mag je dus je telefoontje niet pakken. Dan moet je dus gewoon aan tafel zitten en met elkaar praten. Dat vinden ze storig daar op school. Allemachtig, joh. Dat mobieltje is zo belangrijk. Laat een lekker piel op dat ding. Ja, niet tijdens de les. Nou, ik vind er wat van. Maar ik zeg er niks van. Oh ja, toch gedaan. Zeg, dan doen we even de files van dit moment. Een hele lange. De A58 tussen Best en Moergestel. Daar staat 70 minuten en nog een tweetal snelheidscontroles. De A13 Rijswijk richting Rotterdam 5.9 en de A50 Zwolle richting Fase 213.3.

Thomas uit Kampen. Ja. Het is er al uit, man. Ik heb de kalender al weggegeven. Dus vanavond bij Ivo maak je kans op een boerin of een boerkalender. Laat me gewoon zeggen zoals het is. En ik zat even na te denken. Alleen ik heb een telefoon natuurlijk. Hè, daar kijk ik net zo vaak op dan jou ook de hele dag. Maar ik heb daar niet zoveel sterren in staan. En dat zeg ik niet om te klagen. Ik kan gewoon even een telefoontje van iemand kopiëren hier ergens in het pand. Met allemaal nummers van BN'ers en artiesten en zo. Want ik zit al te denken. Hè, iedereen wil zo'n kalender. Het lijkt of half Nederland van het appen is voor een boerinnenkalender of een boerenkalender. Voor de dames ook. Allemachtig, joh. Dat is niet normaal. Hè, ik zit er even door te bladeren en ik voel het wel. Niet voelen, maar ik zie het wel. Ik zie wel waarom ook de dames die kalenders willen. Ik begrijp het wel. Wasbordjes, mooi hoor, zo'n wasbordje. Jaloers maken. Ik heb ook zoiets, maar ik heb dan voorkant een droogtrommel. Dat is een beetje hetzelfde ook. Maar ik zit te denken, als ik nou nummers had van Senna of van andere mensen, misschien zouden wij op Radio NL eens een kalender moeten maken met onze artiesten die we vaak draaien. En die dan half naakt erop gaan. We hebben zo'n heel mooi bordje van Radio NL. Die houden we wel eens vast. Dat zien we wel eens op radio.nl.tv. Dan zegt die fotograaf, ja, hou dat ding maar even vast. Nou, ding vanzelf, klik, huppakee. En dat is een schuimrubber ding. Misschien dat ze die dan even voor de fluit kunnen houden. Of voor de bloemkool. Met artiesten. Dat zou toch gaaf zijn om dat ook weg te geven op de zender. Dat je gewoon weet dat Django erin staat. Sexy manier.

0: Ik hang altijd aan zijn lippen. Deze man, ook al vertelt hij van, je moet nu naar de winkel en koop zwarte tandpasta. Ik ga het kopen, omdat hij het zegt. Zo'n betrouwbare stem heeft die man. Oké, ik ga even bellen. Even interesse, peilings. Ik heb niet veel nummers van bekende mensen, maar even kijken of we iemand kunnen bereiken. En dan gewoon even of iemand het zou durven, of er interesse is. Er is een dame die we bellen ook. Kan gruwelijk misgaan, maar goed, misschien dat ze oppakt. En gaan we gewoon even vragen. De boerinnen- en boerenkalender is een succes. Dus misschien moet er een kalender met artiesten. Dat zal wel heel tof zijn. En dan door een goede fotograaf natuurlijk. Hè. Niet door de dishockeys van Radio Nederland. Dat loopt helemaal in de klauwen. Dan moet natuurlijk met een professionele fotograaf erbij. Die dat dan even maakt. Ik wil niet zeggen dat het door...
1: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Dit is bijzonder. Even kijken, heb ik nog... Ik schaam me kapot. Ik ben ook een van de weinige DJ's op de radio die... Ik heb echt geen nummer. Ik heb echt geen nummers. Wacht even hoor, dit is zonde van de zendtijd. Oh, wacht. Hoe kom ik aan dit nummer dan? Wacht even, oké. Ik heb het... Hoe dan? Oh, ja, waarschijnlijk heb ik een keer een schilder nodig gehad. Nou, zullen we die even bellen? Die man die hangt altijd vaak aan de telefoon overal, maar even kijken. Ik moet toch even weten. De zonde van de zendtijd. Lars van Dijk die zit te balen bij de radio. Denk, oh, dat had ik het beter gedaan in de ochtendshow. Ja, zeker. Zeker. Even bellen met de man achter de ring. Gewoon even voor de gein. Een mooi moment om even een liedje van hem te draaien. Ook. Er worden geen lange gesprekken natuurlijk. Even kijken of die... Er is ook niemand die oppakt als ik bel, hoor. Dat is... Ze weten gewoon als we 's middags worden gebeld, dan hangt die gek aan de telefoon. Met allemaal domme vragen. En zo is het gezien. Ik probeer even te bellen met Wimmy Bouwman.
2: Lukt niet. Hallo, met Wimmy.
0: Wimmy, hoe is het mogelijk? Hey, je spreekt met Radio NL. Goedemiddag.
2: Goeiedag.
0: Hey, Wimmy, ik probeerde net even Belinda Kina te bellen, maar die pakt haar telefoon niet op. Ik denk dat de bel ik even die gast van de ring. Hey, hoe is het met je?
2: Ja. Ja, goed man.
0: Ja.
2: Super.
0: Nou, met mij gaat ook goed. Leuk dat je even vraagt. Mooie interesse. Zeg, Wimmy, luister. Ik heb even een rare vraag. Wij hebben namelijk een boerinnenkalender. En een boerenkalender, dat loopt helemaal uit de klauw. Dat giet helemaal uit de klauw hier. Want iedereen in half Nederland wil wel zo'n kalender hebben met boeren en boerinnen. En die zijn sexy, die zijn schaars gekleed. Zo hier en daar ziet u een bil en ziet u een tepel. Nou, dacht ik, nou vraag ik me af. Want ik weet dat de baas, die luistert ook mee. Die vindt het te gênant voor woorden, maar ik durf het wel. En zou jij, als wij bijvoorbeeld allemaal artiesten bij elkaar zouden zetten, zou jij dan ook op zo'n kalender willen? Dan zeg maar met een ontbloot bovenlijf. En is dat gênant? Zou je dat doen in je carrière? Zou jij op de foto gaan voor een kalender van Radio NL, Wimmy?
2: Ik doe eraan mee.
0: Je doet eraan mee?
2: Ik doe eraan mee. Ik doe eraan mee.
0: Oh mijn god.
2: Jij... Ik heb niet zo'n heel goddelijk lichaam, maar...
0: Dat maakt niet uit.
2: Als we toch gekke doen, dan doe ik eraan mee.
0: Dat vind ik wel heel stoer. Maar zou je dan met je bovenlichaam of zou je dan in onderbroek waar je met een paar sokken erbij gestopt, zou je dat ook durven?
2: Nou, dan gaat er wel in, denk ik, wel een rolletje vol erbij.
0: Ja? Ben je niet zo groot geschapen, Wimmy?
2: Ja, joh, dat maakt niks uit. De grote gaat het niet om, zeggen ze wel eens.
0: Nee, precies, dat hoor ik. De grote gaat het niet om, als er maar een ringetje overheen past. Hè? Zo is het ook natuurlijk. Ja. Hey, maar jij zou het dus doen. Als wij als Radio NL zou bellen voor een kalender van, hey, we hebben een plekje over, je komt op bladzijde nummer 2. Dan zou jij dan wel op een mooie manier zou jij daar half naakt op willen staan. In principe.
2: 100% bovenkant sowieso.
0: Allemachtig. Wat stoer. Wat mooi.
2: Ja, dat doen wij gewoon.
0: Nou, bij deze staat het genoteerd. Ik ben echt helemaal flabbergasted dat je daar ook een ja voor zegt. Dat vind ik mooi.
2: Ja, joh, dat is toch leuk.
0: Oké, gaan we nu even bellen met Jannes? Nee, laten we dat niet doen. Dan wordt die man niet meer lastig vallen. Hey, Wimmy, bedankt. En ja, zal ik dan even een liedje voor je draaien? Of moet ik even iets van Love draaien? Wat denk je zelf?
2: Nou, doe maar. Draai maar eens even wat moois. Komt wel goed.
0: Zullen we gewoon de klappen van jou even draaien, Wimmy?
2: Ja, doe maar.
0: Oké, man. Hey, je staat genoteerd, hè? Het staat op band, hè? Dat je wil. Dus,
2: ja, helemaal goed.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bijhal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, de Havenzangers, de Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
9: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woonpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
10: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot.

0: De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, Richard K., verdient volgens zijn advocaten geen levenslang, zoals door justitie is geëist in hoger beroep. Ze zeggen dat hij het geweld niet had gepland. Richard K. doodde 2 jaar geleden een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. Middelbare scholen willen zelf bepalen of ze de telefoons van hun leerlingen de hele schooldag in een kluis opbergen. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar het kabinet wil ze ook niet meer in de pauze, op het schoolplein of in de aula. Dat zou landelijk geregeld moeten worden, maar dat vinden de scholen maar niks. Het was de afgelopen maanden rustiger dan normaal in de Nederlandse winkelstraten. Vooral in de grote steden gingen minder mensen shoppen. Volgens een onderzoeksbureau komt dat door de hete zomer. Mensen zoeken dan liever verkoeling aan het strand of in de tuin dan dat ze de binnenstad opzoeken. En een opmerkelijke diskwalificatie in de halve finale van de China Open in Peking. Daniil Medvedev sloeg uit woede een tennisbal het publiek in en die kwam in het oog van een toeschouwer terecht. Zijn tegenstander Novak Djokovic kon daardoor in 1 keer door naar de finale. Daar neemt hij het op tegen Alex de Minaur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
2: Hey, jij daar, in die vrachtwagen. Hoeveel uur zit jij deze week op de snelweg? Nog steeds die lange, saaie ritten? Bij Bruil rij je anders. Korte afwisselende ritten in je eigen regio, vaste werktijden en geen fysiek zwaar werk. Op de bouwplaats kijken ze uit naar jouw komst. Ook overdag rijden en 's avonds gewoon weer naar huis? Neem dan nu de afslag en start als mixerchauffeur bij Bruil. Solliciteer direct via werkenbijbruil.nl.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
6: klus onze tools. Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaze, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
12: 6 minuten over 5 geworden. En net even een ideetje geopend in verband met de boerinnen- en boerenkalender. Misschien moeten we het zelf een keer doen als Radio NL zijnde. Maar dat had ik beter maar niet op de radio kunnen vertellen. Want er melden zich spontaan wat artiesten aan voor de kalender. Misschien is het wel handig inderdaad om dat te doen. Oh, mijn god, waar zijn we weer begonnen? Maar het is ook niet handig dat we dat op de landelijke radio vertellen. Want andere zenders kunnen er ook weer mee vandoor gaan. Maar goed... En iemand zegt, ja, Henk Wijngaard natuurlijk, voor zijn gele truc, zegt Cynthia.
13: Oh,
12: vind ik ook wel goeie. Wijngaard is herstellend natuurlijk. Het zit naast zijn telefoon, we kunnen hem even vragen natuurlijk.
14: Dag.
15: De voicemail van Henk Wijngaard. Ik ben momenteel niet aanwezig. Bel me later terug.
12: Geniale voicemail. Nou, 166 files staan. Dit is de allerlangste, de A50 Arnhem richting Os bij Maasbrug. Daar staat 51 minuten ellende. En dat heeft iets te maken met de vrachtwagen en nog één snelheidscontrole op de A4 Den Haag richting Delft, 48.4.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Stefan Leeuw! Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met een oudje. Een klappertje van Gebroeders Co. En niet de toeter. Nee.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

Marianne Weber en Allemachtig. Eigenlijk zou dat liedje heten God Allemachtig, maar dat was gewoon raar. Daar gaan mensen wat van vinden. Dus ze hebben het zo gedaan. Allemachtig. Daan gaan we draaien met nummer Samen. Ken je dat nog? Maar er zit nog eentje tussen van Kido van der Graaf. Die zingt alles vol. Ahoy. Ziggo Dome. Het maakt helemaal niet uit. Man, wat een loepzuivere stem heeft deze

0: even de Billen medley gedraaid. En dan waren mensen die waren meteen al helemaal... wat gebeurt er? Hallo?
1: Hey!
0: Harm!
1: Kerel! Ben je boeren? Boerenkalender, ja, dit... Fantastisch, joh! Fantastisch!
0: Ik hoor een helikopter! Wat is dit?
1: Ja, die hangen in de lucht, joh! Oh. Ja, ik ben in mijn helikopter aan uittesten, hè? Want...
0: Hoezo? Hoe kom je aan een helikopter?
1: Nou, dat zal ik je weer vertellen, Stefan. Kun je mij verstaan zo?
0: Ja.
1: Hallo!
0: Ik hoor je prima.
1: Ik heb de helikopter gekocht van Henny van der Mast, hè? Dus, dat was een koper, joh!
0: Hoeveel?
1: Nou, €1200.
0: Wat?
1: En €500 aan een roodkoper.
0: Oh.
1: Dat haal ik altijd bij Fritsie, hè?
0: Ja.
1: Dus, kopen, joh. We zijn mooie van toeren.
0: Ja.
1: Rondvliegen.
0: Ja.
1: En jij had het net over die artiesten, hè? Weet je waar ik nu even naartoe vlieg?
0: Oh, god.
1: Ik vlieg even naar Amsterdam.
0: Nee, joh!
1: Ik ga naar Hazes.
0: Ja.
1: Even kijken of hij de naakt in wil, meneer.
0: Nee, nee, oh,

0: Yo, je begint echt op die oude te lijken van jou.
1: De Donnie Meister zit overal in de laatste tijd. Maxime Vroger.
2: Mooi. Nou, we kennen het allemaal wel. Beetje crisis in het land. Supermarkten niet meer te betalen. Aan de pompen ze niet te betalen. Maar ja, het is wel zo. Werken. Als je kan werken, dan vind ik ook dat je gewoon moet werken. Het is een hele gevaarlijke uitspraak natuurlijk, maar goed. En het belangrijkste is altijd nog, als je zeg maar mensen aan het werk hebt, dan moet je ze ook betalen. Want dat is nog wel eens een dingetje in deze tijd. Dat las ik vandaag ook in de krant. Eigenlijk moet je gewoon niet mouwen. Handen uit de mouwen. En als je werk hebt gedaan, dan moet je betaald krijgen. Nou, laat er dan net een mooi rap liedje over gemaakt zijn een hele tijd geleden, want Donnie is niet de enige die kan rappen. De Brabo Neger. Brabant, kent u hem nog?
3: In Nederland, weet je niet, zijn er veel van die meesten die gewoon aan het lullen zijn over dat betalen, weet je wel. Crisis hier, crisis daar. Kan je wel een crisis hebben? Gewoon betalen, denk ik.

0: kan nu wel een crisis hebben. Gewoon betalen, denk ik.
1: Zelfs de koe zegt het. Kaas uit Twente. Donders lekkere kaas, worst en lekkernijen. Als je het proeft, ben je alvast heen. Bestel snel op kaasuittwente.nl. Dat is donders lekker.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
6: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
5: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
6: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
7: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: De Radio NL Weerinformatie wordt u aangeboden door de kozijnen, rolluiken, raamdecoratie en veranda's van Dobbenberg. Kwaliteit, deskundig advies, goede service en vakkundige montage voor een lage prijs. Dobbenberg.nl.
14: Radio NL.
15: Weerbericht. 6:03 geworden. Het was een zonnige dag en warm. Het was van noord tot zuid vandaag 20 graden tot en met 23 graden. Morgen wordt de laatste mooie dag qua weer. Daarna wordt het een stuk koeler. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. We gaan horen wat er allemaal weer is gebeurd. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Na de mysterieuze dood van nog een hond in Schiedam wordt onderzoek gedaan op een tweede hondenuitlaatplek. Eerder overleden al 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park in een ander deel van de stad. Nepal stopt met het zoeken naar vermisten van de overstromingen eind augustus. Daarbij vielen bijna 1500 doden en er worden nog zeker 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. En een NAC-supporter heeft rond de uitwedstrijd tegen Vitesse afgelopen zaterdag vuurwerk afgestoken in het toilet. 5 mensen raakten gewond door rondvliegende stukken en er is een verdachte opgepakt.
15: Dan meteen maar even kijken wat er aan de hand is op de wegen. Er staan files. Jazeker. Dit zijn de 2 langste. De A27 tussen Veemarkt en de Houtensebrug. 50 minuten. En de A35 tussen Almelo-Zuid en Bornewest. Ongeluk gebeurd. En dat is een uurtje vertraging. Nou, snelheidscontroles nog 1. Kan er kort over zijn. A4 Amsterdam richting Leiden bij 4.4.

0: te denken. Het is best wel gek. Ik ben echt onder de motorkap, ben ik als discjockey en als, ja, gewoon privé ook. Ik ben best wel fan van Frans Duits, ook hoe hij op televisie doet. En ja, schijt en alles een beetje. Nou, niet dat ik dat heb of zo, maar ik vind het gewoon mooi om te zien als hij op televisie is. En ja, doet wat hij wil, zegt wat hij wil. En fantastisch. Maar ik heb nog nooit met die man een woord gewisseld. Dat is toch raar? Ik zit wel in de business dat je hem zou kunnen tegenkomen. Ik kom hem wel eens tegen, maar ja, wat moet je zeggen dan? Hé, Fransie! Ja. En nu bent, ja, dan wordt het gênant. Moet je 3 keer uitleggen wie je bent ook. Dat is heel gek. Zeg, even een audio-appje. Ik doe dat te weinig. Ik ga dat misschien de komende tijd wel even wat vaker doen. Het is iemand uit Putten, is het? Donnie. Dat denk ik zei. Even luisteren.
1: Hallo, Stefan Leur. Zou je voor mij die nieuwe van Donna Gillissen willen draaien? Liefde is lekker. Lekker is niet altijd liefde. Haar eigen versie. Die is vrijdag uitgekomen. Oh. Mochten jullie hem niet hebben, zou je dan iets anders kunnen draaien van een andere beginnende artiest? Oh. Dat is ook een keertje op de radio te horen. Dat is wel leuk. Bedankt. Doei, doei.
0: Dus als wij niet Donna Gillissen of zo hebben, dan maar even van een beginnende artiest. Doen we dat te weinig van beginnende artiest? Nou, weet je wat het is? Ik vind dat zelf. Dit gaat heel gek klinken uit een radio-dj zijn mond. Maar dat is verschrikkelijk, is dat. Nieuwe muziek draaien. En daar gaat het niet over dat. Het gaat meer om het feit. Als wij een uurtje lang of de hele dag door alleen maar nieuwe muziek zouden draaien. Hé, mensen, we hebben de eerste. Wij hebben de primeur. En we zouden de hele dag alleen maar nieuwe muziek draaien. Dat is geen doorkomen aan, denk ik. Dat is een mattegang. En waarom zeg ik dat? Dat zullen ongetwijfeld mooie liedjes zijn. Alleen, ja, als je dan aan het radio luisteren bent, je zet Radio NL aan. Je wil Frans Duits horen, je wil even een Jannetje horen. En op een gegeven moment dan hoor je alleen maar nieuwe muziek, wat je dus niet kent. En je bent blij, je zet radio aan en denk, oh, kom op jongens, draai de hits! He? En dan zit je te luisteren en dan, ja, nou, dit is waarschijnlijk wel een leuk liedje, denk je dan. Maar je kan hem nog niet meezingen, omdat je de tekst niet kent. Je hoort hem voor de eerste keer en ik weet het wel, het moet ergens beginnen. Je hebt ook van die streams, daar draaien ze alleen maar nieuwe muziek. Hè? In het wereldje waar we zitten hebben we pluggers. Dat zijn mensen die nou ja, die dan de nieuwe hits als eerste hebben. Die sturen dat door naar radio-dj's. En er zijn complete streams waar ze alleen maar gewoon blind alles erop gooien. Alles wat nieuw is, huppakee. Om maar de eerste te zijn. Maar als je daar naar luistert een half uur, helemaal gek. En ik zit dan te denken aan vroeger in de discotheek. Als je in de discotheek of in de feesttent tegenwoordig, als je daar alleen maar de allernieuwste hits draait, dan kunnen mensen niet op dansen. Die willen daar niet op dansen, want je weet niet waar de break zit in het liedje. Je kan het nog niet meezingen, dus dat is gênant als je dan op een dansvloer staat. Dus als je een goede dj wil zijn, dan moet je gewoon 3 maanden terug in de tijd. De muziek wat dan toen hot was, die draai je dan. 3 maanden later heb je altijd succes. Maar ik wil er wel in meegaan met iets nieuws draaien. Wat zei die ook alweer? Wat was er alweer?
1: Hallo, Stefan Leur. Ja? Zou je voor mij die nieuwe van Donna Gillissen willen?
0: Donna Gillissen. Dus even kijken of we dat hebben. Dit is weer gênant ook. Voor mij. Dat hebben we ook. Hebben we ook gewoon. Oké. Donna Gillissen. Liefde is lekker. Nou, kijken.

0: uit Volendam dan.
1: Mijn gitaar, oh mijn god. Patrick uit Rijkenvoort heeft gelijk. Lars van Dijk niet. Teken niet. Hessel niet. Rory niet. Ivo niet. Hoe dan? Leur, kun je nog even dat liedje draaien van Sam Kroon? Een drone. Je collega's draaien niet. Dus ja, ik geloof dat niet. Dus ik even de playlist even bekijken en alles in het systeem weer. Die hebben inderdaad dat liedje nog niet gedraaid. Dat is een schande. Muziek.

0: een nummer is dit. Allemachtig, er gebeurt zoveel. Er gebeurt zoveel in het liedje. Volgens mij steekt hij alle volkszangers van Nederland met een knipoog even de gek aan. Nou ja, we gaan het horen. Hij komt even langs deze week bij mij in de show. Sam Kroon. En dat is die van... Hey Marco, prima! Nou, ik ben benieuwd of dat zich... Zou die meer nummers hebben? Of komt hij lullen over één nummertje? Nou ja, we redden ons er wel mee. Gezellig hoor.
1: Hey Stefan.
0: Ja?
1: Waarom ben je niet zo knap als Stef Ekkel?
0: Ja, vind ik veel.
2: Jammer dan.
3: Leurtje,
0: ja.
3: Je bent wel knap.
0: Oh.
3: Knap irritant.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Op zoek naar warmte? Kom naar Wichingkruid in Zutphen. De grootste kachelspeciaalzaak in de regio. Hier vindt u alle soorten kachels en haarden, van klassiek tot modern. Kijk op kachelswk.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Ja, ja. Kom naar het gezelligste casino van Apeldoorn en omstreken. Casino Cashino in Apeldoorn-Zuid. Beproef je geluk bij een van onze fruitautomaten of speel een spelletje aan de roulettetafel. Altijd volop gratis parkeergelegenheid. Een avond vol plezier en kansen. Tot ziens bij Casino Cashino Apeldoorn-Zuid. Aan het Hofveld 2. Toegang vanaf 18 jaar.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Schiedam breidt het onderzoek naar plotselinge hondensterfte uit. In korte tijd overleden in Schiedam 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park. Er is nu een 6e hond dood gegaan, maar die was uitgelaten op een andere plek. De gemeente graaft nu ook daar in de bodem. Het kan zijn dat de honden iets giftigs binnenkregen. Voetbalclub NAC Breda is kwaad over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in een wc. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt en die zit volgens NAC nog steeds vast. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. En Suzanne Schulting zit niet bij de Nederlandse shorttrack selectie voor de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat begint eind deze maand in Canada. Olympisch kampioenen Xandra Velzenboer en Jens van het Woud zitten er wel bij. Velzenboer kondigde eerder aan om net als Schulting ook te gaan schaatsen op de lange baan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens. Goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Hey, jij daar, in die vrachtwagen. Hoeveel uur zit jij deze week op de snelweg? Nog steeds die lange, saaie ritten? Bij Bruil rij je anders. Korte afwisselende ritten in je eigen regio, vaste werktijden en geen fysiek zwaar werk. Op de bouwplaats kijken ze uit naar jouw komst. Ook overdag rijden en 's avonds gewoon weer naar huis? Neem dan nu de afslag en start als mixerchauffeur bij Bruil. Solliciteer direct via werkenbijbruil.nl.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
8: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen.

0: bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vase, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
5: 6:03, goedenavond. 219 files staan er. En dit zijn de echte knelpunten. De A27 Utrecht richting Gorinchem, een half uurtje. De A35 tussen Almelo-Zuid en Bornewest, heftig ongeval. Daar staat meer dan een uur vertraging, dat is 5 kilometer. En op de A58 filevorming tussen Eindhoven en Tilburg. Daar staat iets op de weg wat daar niet hoort. Je moet omrijden via de A2 en de A65. Dan snelheidscontroles nog 2. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Battenverdorp 4.4. En de A50 Zwolle naar Vaarsen 213.0.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

0: Arie Hellegers en de vloek van Barcelona. Zeg, ik zit even met mijn hasses in de app, wat jullie allemaal sturen vandaag. Dan is het Jeroen Oldehangenhof uit Oldenzaal. Wat een mooie naam. Jeroen Oldehangenhof uit Oldenzaal. Mooi. Kalender, leur. Ja, nou ja, vandaag is de kalender er al uitgegaan in dit programma. Dat hebben we tussen 3:15 hebben we dat gedaan. Morgen gaan we het iets later doen, of juist nog wat eerder. Gewoon meteen om 3:03 erin hakken. 7 minuten later gewoon weggeven. 10 over. Hey. Ook een keer leuk. Hè? Een keer wat anders. Want meestal is het standaard. Hè? De disjockey die begint zijn programma. En dan hoor je een heel verhaal altijd als wij beginnen. En dan zeggen we ook nog, oh ja, je kan ook nog kalender appen. Maar, dan moeten wij zeggen, je kan nu appen. En dan aan het einde van de show, dan pas gaat de kalender er meestal uit. Dat staat in de grote DJ-bijbel die wij moeten leren op de DJ-school. Maar ja, het kan ook anders. Ja, wat willen ze doen? Het is ons station, toch? Ja. Zeg, en dan is er ook nog Robin uit Tweede Ex Lomond. Uurtje lekker los. Ik heb er al veel zin in. Ik wil graag ook die kalender. Ik kan hem mooi aan de muur hangen. En uiteindelijk worden we allemaal kalenderleur. Dus ik las dat nog een keer. Uiteindelijk worden we allemaal kalender. Kalender. Fantastisch. Weet je wat ik even wil doen zometeen? Ik ga nog even 2 liedjes draaien. En dan ga ik even een soort van experimentje doen op de radio. En er is geen 1 radiostation die het doet. Want ze durven het niet. Wij wel. Nou, het heeft niet zo heel veel om handen, maar we gaan het zo even doen. Ik word er niet moe van, hier gewoon.
1: Jongen, wat is toch al die gezicht?
0: En misschien wel leuk voor jou zo.

0: Ik heb hem helaas. Ik heb hem helaas nooit zien optreden. Dat is, dat vind ik altijd nog gemist. Vader Abraham en het nummer Geluk. Zeg, wij merken iets de laatste tijd. En gaan we even testen. De laatste tijd merken wij, de laatste 3-4 weken, merken wij dat er weinig audio-appjes binnenkomen. Er komen echt schandalig veel appjes binnen. Mensen aan de andere kant, aan de goede kant van de radio, hebben altijd een mening over wat wij draaien of wat wij zeggen. En meestal in dit programma, dat is maar een enkeling. Een stuk of 200. Nee, maar die zei, Leur, bek dicht. En dat komt dan hard over. Maar je kan het ook even inspreken. Hey, Leur. Gozer, bek niet dicht. Hè, dat kan ook, dat komt anders over. Er komen de laatste tijd weinig audio-appjes binnen. En waarom, dat snap ik. Dat is doodeng natuurlijk, want wat doet de discjockey ermee? Je kan het niet wissen. Wordt het uitgezonden? Gaan ze om je lachen? Sowieso je eigen stem op de radio terug horen is kut. Moet je nagaan dat je nog een radioprogramma hebt ook, zoals ik. Verschrikkelijk. Er komen wel eens filmpjes van ons online. Hè? Tegenwoordig is dat helemaal in, helemaal hip. Als je radio-dj bent, dan moeten ook allemaal filmpjes online. En verschrikkelijk om terug... Je eigen stem is het naast om te horen wat er is. Maar goed. Oké, wat ik nu even wil doen, ik weet niet of het lukt, maar... Even kijken hoeveel audio-appjes we kunnen uitzenden in een paar minuten. En dan geen liedje aanvragen alsjeblieft, maar gewoon even wat in je brein opkomt. Dus, hey! En mijn naam hoeft er ook niet echt in, of zo. Misschien dat je even iets kan inboeren. Hè? Gewoon even de audio-app, gewoon even de app van Radio NL en boer even wat in. Dan ga ik het even gewoon klakkeloos, zonder voor te luisteren, gooi ik het op de zender. Gewoon even kijken of wij fatsoenlijke luisteraars hebben. Hè? De andere stations, zoals Q en weet ik wat, die zullen dat ongetwijfeld nooit doen, want dat is levensgevaarlijk, daar zit een heel team achter. Jouw audio-appje gaat eerst naar een kamertje toe en dan wordt voorbeluisterd. Dan gaat er een duimpje omhoog, net als bij een attractie in een pretpark. Duimpje omhoog en dan kan die uitgezonden worden. Nou, het lijkt mij geinig om even wat blind erin te gooien. Dus durf je dat? Vind je het niet echt vervelend om je eigen stem terug te horen op de radio? En heb je wat doms te melden? Alsjeblieft geen liedjes aanvragen. Dat is zo raar. Maar gewoon even iets van je laten horen. En dan laat ik het ook weer horen, die audio-appjes. Oh, kijk eens aan. Ga even naar Hellendoorn. Naar Ryan. Even luisteren, gast, naar je stem. Ja, precies. Ja, precies. Daar ben ik heel trots op. Gewoon een boer laat op de radio, ja. Hé, hey, de DJ vraagt erom, dus why not? Rohan Thijsseling uit Wilnis. Onmachtig. Ik weet niet, heeft er ooit iemand tegen je gezegd, maar je klinkt als een kameel. Moet ik even een polkaartje erbij, is ook altijd mooi. Michel uit Hengelo, even luisteren.
1: Hallo, is goed, man.
0: Die moeten we nog even een keer afspelen. Wat gebeurt? Michel?
1: Hallo, is goed, man.
0: Nee, precies. Wat jij zegt, ik voel hem wel. Ja, zeker. Trucker Mark, die heeft ook wat ingeboerd.
2: Ja, leuk, je zit wel lekker op je praatstoel. Maar als jij een audio-appie van me wil, dan krijg je die natuurlijk, hè. Ik sta nog lekker in Limburg, dus we moeten hier nog lossen en laaien. En dan een keer terug naar de zaak in Ridderkerk. Dus ik heb alle tijd voor een spraakberichtje.
0: Alle macht man.
2: Hey, Marcel!
0: Jaloers op je stem. Moet even laaien, vind ik mooi. Maar hoe kut is dat, Mark, om jezelf zo terug te horen op de radio? En heel Nederland hoort het, hè? Den Bosch, Delfzijl, Doetinchem, Den Haag. Overal zitten ze te luisteren. Dan is het Ricardo uit Hardenberg. Even kijken wat...
3: Steven!
0: Waarom? Ik zend alles uit. Ik heb nog een minuut of zo, dus wil je nog even een audio-appje inspreken? Dan laat even iets van je horen. Er mag ook reclame zijn van, je hebt een geheime zender. Hey, station Bond en Blauw, morgen aan de band. Mag allemaal. Sven naar de Apeldoorn.
4: Gaan gamen met jullie streamkanaal, lekker man. Etterleur, hey.
0: Etterleur. Ja, en hoor ik wel eens, ja. Inderdaad, etterleur. Nou, ik heb nog even ruimte voor een paar... kijk, zie, er zijn niet zo heel veel. Er komen niet zo heel veel binnen. Ja, Ryan heeft weer eentje ingesproken. Oké. Ricardo. Oh, die hadden we net ook al. Er zijn mensen die sturen nog meer appjes in. Kijk, zie je wel. Er komen niet zoveel audio-appjes meer binnen. Het is doodeng. Waarom zul je ook een audio-appje sturen naar een DJ? Dan weet je dat je uitgelachen... Nee, je wordt niet uitgelachen, maar het is gewoon, ik vind het spannend om wat aan te klikken en om te horen wat er dan in Nederland gebeurt. En er is volgens mij ook geen één station die dat gewoon zo even deur... daar zijn we niet stoer mee of zo, maar goed. Nou, dit was het ook voor vandaag, denk ik. Dan. Meer zijn er niet meer. Nee. Als er 100 waren, had ik ook een probleem, eerlijk gezegd. Dankjewel. Misschien dan moeten we even een keer wat vaker doen. Even wat audio-appjes uitzenden. Leuk. Zometeen. Heel veel plezier met Ivo Pasveer. En hij gaat zeker een boerinnen- of een boerenkalender weggeven. Want dat hebben we gedaan vandaag in het programma. Ik heb het gevoel dat ik iets vergeet. Oh ja! Nee, morgen. Ik heb morgen echt een kutdag. Een klote dag heb ik morgen. Dus ik ben morgen even een dagje vrij. Ik moet even iets doen wat niet tof is. Dus ik ben morgen even van de zender. Woensdag ben ik er weer.

0: vertrouwd en dichtbij. Dat is Vakgarage. Ben jij op zoek naar betaalbare zomer- of winterbanden? Of wil je ze laten verwisselen? Regel het gewoon online op vertrouwdendichtbij.nl of kom langs voor info en advies. Ga naar Vakgarage Landeweert of Vakgarage De Pitstop of bezoek ons op vertrouwdendichtbij.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2

0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Heb je

0: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
6: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
7: Oh, wat doe je elke keer met mij?
6: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Zo, klus klaar?
13: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
12: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
13: Hoe dan?
12: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
13: Mag het kosten zeker?
12: Nou, 15 euro per maand.
13: Echt? Hoe heet het?
12: Ik heb het je wel even.
13: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
14: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio No kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
15: De Radio NL weerinformatie wordt u aangeboden door de kozijnen, rolluiken, raamdecoratie en veranda's van Dobbenberg. Kwaliteit, deskundig advies, goede service en vakkundige montage voor een lage prijs. Dobbenberg.nl.
16: Radio NL.
17: Weerbericht.
18: Vanavond en vannacht zijn er vooral landinwaarts heldere perioden met daar ook kans op nevel of mist. De minima liggen tussen de 6 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. En de komende dagen blijft het nog droog en warm najaarsweer. Maar vanaf woensdag dan volgt een weersomslag. Gaat het kouder worden, meer regenen, oftewel de herfst is back. Het is 6:55 ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. De files nemen af in lengte, vooral nog vertraging door ongelukken. De nasleep daarvan, bijvoorbeeld op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden, 25 minuten. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen Kleinpolderplein en Delft, een kwartier. En de A50 Arnhem-Eindhoven tussen Valburg en Palgraven, 50 minuten. Komt door een defecte bussen, de rechterrijstrook is dicht. Flitsers op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 47.0. De A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 107.8. En de A50 Zwolle-Apeldoorn wordt je gecontroleerd bij 213.0. Goeie reis.

Afgelopen vrijdag toen is hij hier nog geweest bij Radio RL, Raymond Hermans. En ons pakken ze niet. En wil je weten hoe het voor Raymond is nu hij een kerstverse papa is? Hij is namelijk net papa geworden. Check dan even Radio RL gemist via de app en radiorl.fm. Het is maandagavond, je luistert Radio RL. Dit is de avondshow. Vanavond ook weer kans op een boeren- of boerinnenkalender. En dit is Gerard Joling, zing met me mee.

weken geleden nog stond hij op het Radio NL Mega Piratenfestijn. En er wordt inmiddels door zijn fans op handen gedragen. Fons Veurink en Facey zojuist in de avondshow van Radio NL. En dit is de nieuwe Robert van Hemert. Zet hem maar.

Lionel met de Havenzangers en Mijn Beste Vrienden. Hey, er is nu een nieuw voorstel vanuit de overheid om telefoongebruik aan te pakken op scholen. En dat voorstel gaat best wel heel erg ver. Misschien heb je het al gehoord. En zo niet, blijf vooral even luisteren, want ik deel het zo meteen met je bij Radio NL. Eerst nieuwe muziek. Dit is Jobke en hij geeft alleen om mij.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus

0: 295 euro.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Piraten der Lage Landen.
4: Zaterdag 19 december. Geld.

0: en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: En... heb je de klus?
8: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
7: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
8: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Justitie eist een werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus die na de botsing in de Greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet in het onderzoek naar de dood van zeker 6 honden daar. Mogelijk zijn ze vergiftigd door mensen of door paddenstoelen. De gemeente graaft de grond daarom open in de hoop iets te vinden. Ook de dode honden worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en dat kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. Verwondingen zouden meevallen. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen door vuurwerk een hand kwijtgeraakt. En ruim 90% van de mensen met een beperking heeft problemen met de toegankelijkheid van winkels, heeft de Zonnebloem onderzocht. Het grootste probleem is het gebrek aan toiletten, maar ook geblokkeerde gangpaden, zware deuren en hoge schappen zijn een probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zondag en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
16: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500... een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor

0: Hé, hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Oh, wat een nacht! Is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
4: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
3: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Ho, alle wasfanaten, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Soms moet je je auto even lekker verwennen. Gewoon goed in de watten leggen. Dat vindt hij leuk en fijn. En dat doe je bij Carwash Vaassen, Twello of Nunspeet. Maar let op, in Twello zijn we nu tijdelijk gesloten door brand. Voor meer informatie kijk je op kwaliteitwassen.nl. Altijd blinkend op weg.
9: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files momenteel. A1 Hengelo, Duitse grens. Voor de grens sta je 10 minuten vast. De A50 Arnhem-Eindhoven tussen Valburg en Paalgraven. 35 minuten door een defecte bus. Je kunt richting Eindhoven beter omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En ook wordt er geflitst. In de Flitsmeister-app wordt er gemeld dat er een controle staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij 47.0. De A16 Breda-Rotterdam bij 20.1. A50 Zwolle-Apeldoorn 213.0. En de A73 Maasbracht-Nijmegen bij 20.3. Goeie reis.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ivo Pasveer!
9: Ja, en telefoontjes helemaal verboden in de klas. Het gaat waarschijnlijk gebeuren. En waarom hoor je zometeen.
10: Dit is de muziek van Radio.

0: wint, maar hij wordt de koning Jesse Prins. En thuis hier op het plein in de avondshow van Radio RL. 7 uur geweest, maandagavond, Ivo hier. Ja, en opvallend nieuws vandaag. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari aankomend jaar het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen vanaf dat moment hun mobieltjes er ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Ze mogen dan alleen in de kluis neerleggen en aan het einde van de dag uit de kluis halen en weer meenemen naar huis. En daarmee wordt dus het mobiele telefoongebruik op scholen steeds verder aangescherpt. Ja, opvallend nieuws dit. Zeker omdat, ik ben 28. Ik heb ook nog een tijd meegemaakt dat je gewoon mobieltjes gebruikte in de les, weet je wel. Dan werd het zelfs aangemoedigd. Als in, pak je telefoon erbij, zoek dit en dit eventjes op. Want ja, uiteindelijk moet je toch ook met je mobiel gaan werken later. Maar goed, het bracht me ook eventjes bij een onderzoekje vanavond. De vraag die ik heel graag aan jou wil stellen. Zou jij dit kunnen? Zou jij een hele dag zonder je mobiele telefoon kunnen? Daar ben ik benieuwd naar. Denk je van wel of heb je misschien echt nodig? Hè? Stel dat je een eigen bedrijf hebt. Ja, dan moet je wel bereikbaar zijn. En kun je dus geen dag zonder telefoon? Laat ik het even in de groep gooien. Ik ben heel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Zou jij een volledige dag zonder je telefoon kunnen? Kom maar door, in de gratis Radio RL app. Spreek het even in, typ het even in en doe mee aan het Radio RL onderzoek. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Zou jij een dag zonder je telefoon kunnen? Dit is zo'n mooi liedje. René Karst en Company, Samen Zeilen.
1: Een warme dag, een mooie vrouw, een lief gebaar. En mijn boot en ik zijn klaar om uit te gaan.

0: Goedenavond, Radio NL, Sven Versteeg en Blikkendag. Vandaag een nieuw voorstel van het kabinet. Zij scherpen namelijk het advies aan om mobieltjes vanaf 1 januari aankomend jaar daadwerkelijk helemaal te verbieden op middelbare scholen. Ze verdwijnen de hele dag in de kluis en mogen dus niet meer gebruikt worden tijdens de lessen, in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Ze moeten in de kluis blijven totdat de lesdag voorbij is. Goed, besef je eventjes hè, hoeveel we doen met onze telefoon tegenwoordig. Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Zou jij nog een hele dag zonder je telefoon kunnen? Ben ik even benieuwd naar. Reageer er even op, spreek het in of typ het in via de Radio NL app en doe mee met het onderzoekje. Jan uit Kudelstaart, goedenavond. Ik zou de hele dag zonder telefoon kunnen. Dan word ik tenminste niet gestoord bij het maken van vogelhuisjes. Koen uit Leiderdorp. Nee, ik ben 65 jaar niet opgegroeid met dat rotding. Maar als ik hem vergeet, als ik het huis verlaat of als de batterij leeg is, ben ik toch een soort van in paniek. Ja, dat is toch een beetje wat we allemaal voelen, denk ik, Koen. Johan uit Alblasserdam. Ik denk wel dat ik een dag zonder telefoon kan. Ligt er wel aan waar ik ben, natuurlijk. Jantje uit Nuland.
1: Ja, Ivo, jongen, of ik in een dag met een telefoon kan missen. Ja. Voor het bellen zeker wel. Dat denk ik dat ik hem wel kan missen. Maar ja, dan kan ik ook niet meer naar Radio NL appen natuurlijk, naar jullie. Ja, daar kan ik geen berichtjes meer inspreken. Maar op mijn telefoon zit ook een rekenmachientje, hè. Ja. Zo'n zakjapanner. Ja. Dan ben ik die ook kwijt. En dat kan ik ook net niet missen, dus. Nee. Voor het bellen wel, maar voor de rest niet, jongen. Houdoe.
0: Oké, fijne avond, dankjewel. Lidie uit Dieren. Ik kan absoluut een dag zonder telefoon. Moet hem nu alleen even gebruiken om het berichtje te sturen. Dat is dan wel weer logisch. En Chris uit Oosterwolde. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, zou jij nog zonder je telefoon kunnen, Chris?
2: Ja, ik heb nodig voor werk, dus dat kan niet.
0: Want wat doe jij voor werk?
2: Loonwerk.
0: Loonwerk, ja. Dan is het natuurlijk wel zo dat je regelmatig gebeld moet kunnen worden, lijkt mij.
2: Ja, daarom.
0: Geen telefoon, dat is geen werk.
2: Ja.
0: Dank voor het delen en een fijne avond, Chris.
2: Fijne avond.
0: Ja, en hoe zit dat bij jou? Zou jij nog zonder telefoon kunnen of absoluut niet? Laat het even weten via een appje in de gratis Radio NL app. Dit is nieuwe muziek. Dario. En oh, wat een nacht.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Ja, ja, kom naar het gezelligste casino van Apeldoorn en omstreken. Casino Cashino in Apeldoorn-Zuid. Beproef je geluk bij een van onze fruitautomaten of speel een spelletje aan de roulettetafel. Altijd volop gratis parkeergelegenheid. Een avond vol plezier en kansen. Tot ziens bij Casino Cashino Apeldoorn-Zuid. Aan het Hofveld 2. Toegang vanaf 18 jaar.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: Trekpleister.nl.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL.

0: Dat is de basis voor een goed huwelijk, hè? Elke dag een beetje meer. Jannes hoor je bij Radio NL. Hey, het komt vaker voor hè, dat kinderen in de voetsporen van hun ouders treden. Denk bijvoorbeeld aan Noah Valen, de dochter van Linda de Mol. Tegenwoordig natuurlijk ook gevierd televisiester. Veel voetballers die treden ook in de voetsporen van hun ouders. En zelfs ja, bij mij viel de appel ook niet ver van de boom. Hè. Mijn vader werkt ook bij de radio. En zie hier, je hoort me natuurlijk nu ook op Radio NL. Maar het gebeurt ook bij zangers en zangeressen dat hun kinderen toch ook de microfoon pakken. Bijvoorbeeld bij de man die je net hoorde, Jannes. Zijn zoon heeft deze week de Hollandse Nieuwe te pakken op Radio NL. Jan Wolters ga je vanavond nog horen. Maar ook de dochter van dit legendarische piratenduo heeft net haar allereerste stappen in de muziek gezet.
1: En steeds weer hou je, dan zie ik je tranen.
0: Ja, inderdaad, Lucas en Gea en hun dochter Mariska heeft een nieuw liedje uit. En die hoor je zo meteen.

Van de Boom in de familie Hulshof, want ook Mariska heeft inmiddels de microfoon gepakt. En je hoorde haar zojuist bij Radio NL. En haar nieuwe liedje, mijn nummer 1. Het is maandagavond, iets voor 8 uur. Wat doe jij op dit moment? Ben je nog druk aan het werk? Ben je aan het chillen? Aan het relaxen? Misschien ben je aan het studeren? Ben je nog aan het blokken voor de toetsweek die eraan komt naar de herfstvakantie? Of doe je iets heel anders op deze maandagavond? Zometeen op Radio NL, het Rondje Nederland. En ik ben heel benieuwd wat jij op dit moment aan het uitspoken bent. Deel het via een appje in de Radio NL-app. Stuur het in, spreek het in. En hoor jezelf zometeen terug op de radio in het Rondje Nederland. Dus wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL-app.

0: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, de Havenzangers, de Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
1: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Heb je trek? Hey!

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
3: Klaar voor het echte werk? Druisma Bouw zoekt vaklieden en uitvoerders. Werk mee aan de mooiste projecten bij een familiebedrijf uit Apeldoorn waar vakmensen zich thuis voelen. Solliciteer direct via druisma.nl.
4: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
5: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
4: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats.

0: door te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Gelderse politieagenten hebben gehoorschade opgelopen bij uit de hand gelopen asielprotesten vorige maand. In de dorpen op Heusden en Kesteren werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. Vier moesten naar de eerste hulp, schrijft de burgemeester in een column. En noemt het gooien met vuurwerk misdadig. RTL krijgt veel kritiek op de deelnemers van de datingshow Love Island Vips op Videoland. Er loopt een onderzoek naar deelnemer Joey Sethi vanwege een groepsverkrachting. Sethi en de andere verdachten ontkennen. Zij zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. Een man uit Kuwait die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op de Israëlische ambassade in Londen, heeft levenslang gekregen. Daarvoor moet hij minimaal 20 jaar uitzitten. De man probeerde met 2 messen en een afscheidsbrief de ambassade binnen te dringen, maar werd tegengehouden door beveiligers. En de Indonesische hoofdstad Jakarta ontploft van vreugde. Daar heeft het nationale voetbalelftal van Indonesië de Azië Cup gewonnen. In de finale wonnen ze na penalties van Thailand. Het is de eerste officiële voetbalprijs in 35 jaar voor Indonesië. In de basis stonden veel bekende spelers met Nederlandse roots. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
4: Double Dutch presenteert
5: de winteropening in Zulden, Oostenrijk.
4: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
5: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw en ontmoet de DJ's van Radio NL.
4: Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles gemeld in de Flitsmeister-app langs de A4 Rotterdam.

0: Amsterdam bij 47.0, de A7 Afsluitdijk Heerenveen 107.8, A12 Utrecht Den Haag 42.5 en de A50 Zwolle naar Apeldoorn bij 213.0. Goeie reis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ivo Pasveer!
0: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio Red App voor het Rondje Nederland.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: nieuwe Tino Martin, Billy Dans en ik hoor niks geks in de avondshow van Radio NL. Maandagavond is het. Wat doe jij op dit moment? Deel het eventjes in de Radio NL app en hoor jezelf terug op de radio in het Rondje Nederland. Mark uit Strijen, goedenavond.
1: Hey Ivo, goedenavond. Mark vanuit de vrachtwagen.
0: Hey Mark.
1: Ik ben vandaag weer begonnen na 2 weken vakantie. En ik heb gelijk weer een pittig dagje gekregen.
0: Oh.
1: Ik rijd nu nog in de polders bij Horst in Noord-Limburg. Mm-hmm. En nu moet ik nog 2 uurtjes terug naar de zaak sturen. Maar je merkt nou wel dat het toch weer vervelend is dat het vroeg donker is. Want het rijdt toch heel anders zo in de polder als overdag. Dus het is even goed opletten, maar dat komt allemaal goed. En dan is het om 10:30 vanavond, als het goed is, einde verhaal voor vandaag. Dus mooi dagje weer geweest. Mensen, fijne avond. Yo.
0: Ik zou zeggen, veilige kilometers, Mark. Wel met je eens, hoor. Ik kan ook niet zo goed tegen dat het weer zo vroeg donker is. Ik heb toch liever lange dagen of zo. Dat geeft toch wel een bepaald gevoel of zo, wat toch wel heel chill is. Marco uit Brezant. Goedenavond, Ivo. Schuren opruimen 2.0. Ik ben heel benieuwd wat 1.0 is dan, Marco. Jacqueline uit Barneveld. Hey, Ivo, voor het Rondje Nederland. Wij zijn aan het kijken naar een leuk hotel met luxe suites om te boeken in december, omdat we dan 12,5 jaar getrouwd zijn. En heerlijk met Radio NL op de achtergrond aan. Heerlijk vooruitzicht. Groetjes van Jacqueline en Kees uit Barneveld. Petra uit Eindhoven. Chillen op de Antillen. Oftewel vakantie in Curaçao. Heerlijk zeg. Veel plezier daar, Petra. Koen uit Leiderdorp. Ivo na een dag mantelzorger, dierenverzorger, boodschappenjongen, schoonmaker en kok. Nu lekker op de bank met een heerlijke koude rakker op de bank naar jou aan het luisteren. Johan uit Alfa aan de Rijn. Hi Radio NL. Ik zit lekker op Fuerteventura te luisteren naar jullie met een lekker potje bier. Groetjes van Johan uit Alfa aan de Rijn. Henk uit Groningen, die is druk bezig met klussen. Er moet dat ziet eruit als een soort van home cinema wat je gaat maken. Nieuwe tv moet op zijn plaats gehangen worden, maar dat heeft iets meer voeten in de aarde dan ik denk. Ik zie een AI-plaatje en daaronder hoe het nu is, zeg maar. Nou, het gaat nog wel even wat tijd kosten, Henk. Succes daar. En Mark uit het Zand, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, Ivo. Ja, even naar Marco Hoogschager kijken bij zijn schuuropruiming. Ik zag dat hij het vuur aan had, dus ik hoop dat ik het bier koud heb. Wordt een mooie avond. Werkse, groetjes.
0: Ja, je weet het, hè? Waar rook is vuur. Hè? Waar vuur is bier. Niet eens meer wat gezegd is. Klinkt allebei wel logisch eigenlijk. Goed, wat doe jij op dit moment? Deel dat vooral eventjes in de Radio NL. Nou, ondertussen komen er ook veel appjes binnen. Onder andere van Nico uit Sassenheim. Ivo, ik zit in de mancave te wachten totdat je die boerinnenkalender gaat weggeven. Ja, of de boerenkalender, hè. Binnen nu en een kwartier maak je kans op de boeren- of de boerinnenkalender. Eerst nog Henk Wijngaard, Luna. En dit zijn Henk en Henk, oftewel het goede doel, België. Bij jou, Radio NL.
3: Wat

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

Zo'n leuk liedje dit. Luna en Liefde bij Radio NL. Het is maandagavond. Mooi moment om eventjes alvast vooruit te kijken naar 2027. Besef eventjes, hè. Is toch maar 3 maanden. Dan is het alweer het nieuwe jaar. En als er een nieuw jaar begint, heb je natuurlijk ook een nieuwe kalender nodig, hè. Nou, afgelopen vrijdag, ik weet niet of je het gehoord hebt, was Radio NL live bij de presentatie van de Boeren- en de Boerinnenkalender 2027. En het allerleukste is, deze hele week maak je in ieder programma kans op de Boeren- of de Boerinnenkalender 2027. En natuurlijk ook de Radio NL trots op de boerstickers. Die horen er wel een beetje bij. Nou, wil je zo'n kalender hebben shinen in jouw mancave bij jou op kantoor? Misschien hang je hem ook wel gewoon op de voorruit van je auto. Zou ik niet aanraden. Is wel afleiding. Maar dan is dit het moment om te gaan appen. Het woordje kalender in de Radio NL app. Dus het woordje kalender, dat stuur je in de app. Bel ik je zo meteen terug. Dan ga jij er misschien wel van door met de Boeren- of de Boerinnenkalender. Dat is

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december.

0: en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.

0: Deco. Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Euro kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Euro trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Euro app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: wel eens meekijkt via radionl.tv, dan weet je dat je ook alle clipjes bij de liedjes ziet. Ook een clipje bij de Hollandse Nieuwe van deze week. Jan Wolters hoorde je en Ik Wil Jou deze week, dus Hollandse Nieuwe. De zoon van Jannes en ik kan niet anders zeggen dan twee druppels water. Echt waar, gewoon de bewegingen, de manier hoe hij zingt. Het is echt een lookalike van zijn vader. Enige verschil is het haar is nog een beetje zwart. Maar goed, hè, ook dat gaat na verloop van tijd waarschijnlijk steeds meer op zijn vader lijken. Zo is het ook. Hollandse Nieuwe, Jan Wolters en Ik Wil Jou. Hey Wendy uit Zutphen, goedenavond.
1: Een hele goedenavond.
0: Wendy, jij hebt een thuiskantoor sinds kort.
1: Ja, klopt. Wij zijn net verhuisd, mijn man en ik. En dan hadden we gelijk een mooi... Ja, ik heb een ruime kamer over. Die hebben we echt nu omgebouwd tot privékantoor. Zodat ik gewoon lekker 3 dagen in de week lekker relaxed thuis kan werken.
0: Och, lekker zeg. Hè? Als je dan ook nog een beetje een luxe privékantoor hebt, is dat toch wel heel erg fijn.
1: Ja, zeker. Ik mag niet klagen. Maar ik mis wel wat aan de muur, hè. Ik mis iets heel tofs.
0: Ik zit even te denken. Blauwe enveloppen misschien?
1: Nee, die heb ik al genoeg.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Jij werkt bij de Belastingdienst, hè?
1: Ja, klopt. Sorry.
0: Jij verstuurt ze niet persoonlijk, toch, Wendy?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, ik doe netjes wat de baas mij vraagt. Hè? Okay, dus don't shoot the messengers.
0: Ja, nee, zo is het zo het ook. Don't shoot the messengers zijn wijze woorden. Er mist toch wat aan de muur, hè, zei je net.
1: Ja, ik wil heel graag zo'n hele lekker sexy boerenkalender natuurlijk.
0: Ik had eigenlijk de boerinnenkalender verwacht, hè, Wendy?
1: Nou, doe dan toch maar gewoon de sexy boeren, hoor.
0: Nou, hierbij. Wendy, hij komt binnenkort naar je toe. Van harte gefeliciteerd. Jij hebt hierbij de Boerenkalender 2027 gewonnen. En die mag binnenkort pronken aan jouw muur. En we doen er ook nog 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Van harte gefeliciteerd.
1: Super. Dankjewel. Helemaal leuk.

0: bent het voor mij. Ja,
1: de regens uit de Haag en jij bent het voor mij.
2: Het laatste rondje.
1: Samen met Chico. Ja, de nieuwe versie was dit. 2026. Het is maandagavond. Je luistert Radio NL. Bijna tijd voor het laatste rondje. En we zijn op zoek naar een meezinger, want het is Meezing Maandag. Welk liedje kunnen we op deze maandag echt uit volle borst meeschreeuwen? Heb je een suggestie? Stuur hem nu door in de Radio NL app. En bepaal zometeen het laatste

0: prachtig liedje dit. De nieuwe Mickey van Wijk Hengstiety.
1: Het laatste rondje.
0: Het is maandagavond. Meezing maandag in het laatste rondje. Wat gaat het worden? De meezinger van deze maandagavond om de dag mee af te sluiten. Dank voor je suggesties. Er zijn een hoop leuke binnengekomen. Antoinette uit Rotterdam bijvoorbeeld. Comment ça va van The Shorts. Jacqueline uit Barneveld. Monique Smit met Carousel. Als dat geen meezinger is, dan doen we nog een rondje. Ja, het is zeker een meezinger, absoluut. Ik zie ook Wees zuinig op mijn meisje binnenkomen van Patrick uit Hilsum. Christian wil ook André Hazes horen met Blijf bij mij. Maar we hebben André Hazes net gedraaid, jongens. Ja, dan is er nog één liedje dat twee keer binnenkomt vanavond. Onder andere Mark, die wil hem horen. Hey Mark.
2: Ja, Amazing Maandag voor het laatste rondje. Dat kende maar één wezen natuurlijk, hè. De nummer 1 uit de top 30. Rutger van Barneveld met Zoele Zomernachten. Marshall!

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag...

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: €15 per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik heb het je wel even.
5: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker.
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Wallonië zijn bij scholierenprotesten tientallen mensen opgepakt, melden Belgische media. Zo zijn er in Luik 30 mensen opgepakt en in Charleroi 25. Veel van hen zijn minderjarig. Minstens 18 politieagenten zijn gewond geraakt. Volgens de VRT hebben extreem linkse relschoppers zich tussen de scholieren gevoegd. Vorige maand liepen asielprotesten in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe uit op geweld. En nu blijkt dat 4 politieagenten daarom naar de eerste hulp moesten. Ze hadden gehoorschade opgelopen doordat er vuurwerk naar ze was gegooid. Dat schrijft de burgemeester in een column waarin hij terugblikt op de rellen. Een laboratoriummedewerkster in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. En een man in België moet 1,5 jaar de cel in nadat hij had ingebroken bij een café. Hij stal daar de inhoud van de gokautomaat en een brandblusser. De kroegeigenaar vond een zonnebril die hij herkende van een stamgast. Toen de politie bij hem langskwam, vonden ze bijna €1000 aan kleingeld in zijn zakken, afkomstig uit de gokmachine. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
16: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
17: Even bollen met z'n lijf.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe.

0: Vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Dit is de muziek van

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
16: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht en de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de

0: Ook nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste in de

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In de Eemshaven in Groningen dreigt een groot schip te zinken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar de veiligheidsregio zegt tegen RTL dat er een gat in de romp zit. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er dingen in het water belanden die daar niet horen. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is een 500 miljoen euro voor gereserveerd en een kwart daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. En de politie in Italië heeft een man gepakt die een grote lading exotische dieren in zijn auto vervoerde. Het ging om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. De man was onderweg naar Malta, waar hij vandaan komt. Hij wordt beschuldigd van dierensmokkel en dierenmishandeling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
4: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days.

0: voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Oh. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
8: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Dit is de muziek van

0: AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden-Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
14: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
15: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker.
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden.

0: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week. Dat is besloten tijdens een spoeddebat in de Alkmaarse gemeenteraad. De wedstrijd werd al bestempeld als zeer risicovol, mede door de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. In de Groningse Eemshaven zijn de hulpdiensten druk bezig om te voorkomen dat een groot schip zinkt. De bemanning is inmiddels wel veilig. Volgens de veiligheidsregio zit er een gat in de romp en wordt er geprobeerd om al dat water weg te pompen. 2 sleepboten houden het schip stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Spanje hebben grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd tegen de wooncrisis. Veel mensen zijn woedend over de dure huizen en hoge huren in Spanje. Er zijn al weken protesten. Wanneer er precies wordt gestaakt is niet duidelijk, maar in elk geval voor de vervroegde parlementsverkiezingen eind volgende maand. En de burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe noemt het misdadig dat er bij AZC-protesten in 2 dorpen met zwaar vuurwerk is gegooid. Dat was vorige maand in Opheusden en Kesteren. In een column zegt de burgemeester dat door het vuurwerk 4 agenten naar de eerste hulp moesten met gehoorschade. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe met hier en daar een lichte bui. Ook kan het weer mistig zijn. Morgen overal zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Behalen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oosten.

0: is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt. Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht, dat zegt de veiligheidsregio. De bemanning was al snel van het schip af en het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En waar vroeger bijna alle bekende films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelenuitbraak. Zo kan er sneller getest en gevaccineerd worden. Er zijn in de VS bijna 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt volgens de gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken. Volgens rechtbankdocumenten lokten ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Ook maar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van-essen.nl voor alle info.
5: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is iemand gewond geraakt. Twee mannen drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een hoofdwond op. De overvallers gingen er met onbekende spullen vandoor, waarschijnlijk in een auto. De politie doet onderzoek in de woning. Het is in grote Nederlandse steden lastig om een gezonde maaltijd te scoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna het hele aanbod ongezond is, met te veel vet, zout en suiker. Dat schrijft de Volkskrant. De afgelopen 10 jaar is het eten alleen maar ongezonder geworden. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet nu om maatregelen. In de Verenigde Staten is de ergste mazelenuitbraak in 30 jaar tijd uitgebroken. De Amerikaanse staat New York heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen om sneller te kunnen testen en vaccineren. Steeds minder Amerikanen nemen een prik om de ziekte te voorkomen. Volgens de gezondheidsdienst raken daardoor steeds meer mensen besmet met het virus. En op het Italiaanse eiland Sicilië is een man opgepakt die honderden beschermde dieren probeerde te smokkelen. De politie vond ruim 300 schildpadden en tientallen papegaaien in zijn auto. De bestuurder wilde die met de boot naar Malta brengen. Hij wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling en dierensmokkel. Dat schrijven Italiaanse media. En dan nu het weer van Weer Online. Over het noorden en noordwesten trekken wolken en daar kan een lichte bui vallen. Verder is het droog, maar later in de nacht kan het wel mistig worden. Overdag opnieuw veel zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom werken bij Van Essen Banden en Autoservice. Voor onze vestiging in Emst zijn wij per direct op zoek naar een bandenmonteur. Heb je passie voor auto's? Solliciteer dan snel op deze uitdagende job. Ervaring is niet noodzakelijk. Check van

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Download de nieuwe Radio NL app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
3: Dit is de muziek van...